0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland. En bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen,
3: die blijven.
2: Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
4: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de Liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijm met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

Goedemorgen, daar zijn we weer. Met een nieuwe aflevering van Popcorn. Dit keer geen top 40, wel de lokale muziekagenda. Maar we hebben een special en die gaat over Berlijn.

Celebration in Berlijn. Ik was daar toch behoorlijk van geschrokken. En ik dacht, daar moeten we toch even een uitzending aan wijden. Dus dat betekent vandaag heel veel regenboogmuziek, zo ga ik het maar noemen. Maar ook muziek met een serieuze ondertoon. En het is natuurlijk Berlijn, daar zijn heel veel liedjes over geschreven. Daar gaan we er een aantal van draaien. En aan het eind van de tweede uur gaan we wat techno draaien. Want ja, de Pride Parade in Berlijn staat ook bekend om de technomuziek. Dus een aflevering die in het teken staat van de regenboog. Naar aanleiding van de aanslag in Berlijn. En we beginnen met een hele mooie. En dat is een Duits nummer.

die heet Regenbogenfarben. En dat gaat dus over een homoseksuele relatie. Een heel mooi nummer. Luister maar.

Helene Fischer. Und wir sind ganz normal, zingt ze. Een hele mooie boodschap dus. Want op dit moment van 25 juli tot en met 8 augustus is de World Pride in Nederland. En dat werd zelfs geopend door koningin Maxima en zelfs onze minister-president deed mee aan de wereldberoemde kanaalparade. Wat dat betreft zit het in Nederland wel goed. Dan gaan we verder met een liedje over Berlijn en dat is er eentje van Lou Reed.

Ja, ik zei nou wel dat alles in Nederland op het regenbooggebied goed is, maar dat is niet helemaal zo. Want er werd zelfs in lesboeken werd er zelfs gezien dat er op bepaalde scholen, met name islamitische scholen, dat daar gewoon wordt geleerd dat op homoseksualiteit de doodstraf geldt volgens de sharia-wetgeving. En dat werd zelfs dus als lesmateriaal gebruikt in Nederlandse scholen, volgens Nieuwsuur. Waarbij ook nog de LHBTI-vlag in het vuur werd gegooid. En dat in een andere lesmethode zelfs. Het homohuwelijk wordt gekoppeld aan ontwrichting van de samenleving en een ernstige ziekte is. Ja, wat dat betreft zijn we af en toe te tolerant. Want dat zijn toch dingen die je niet kunt tolereren. Wat dat betreft gaan we gewoon even verder met de hele mooie boodschap. Wederom van Helene Fischer. Du lasst mich sein, so wie ich bin. En knop dat maar eens in je oren.

Een hele mooie tekst, gezongen door Helene Fischer. Ik was nooit zo'n fan van Helene Fischer, totdat ik haar een keer op tv zag met een live show. En dat was best wel indrukwekkend toen ze daar in de touwen hoog boven de bühne de nodige capriolen uithaalde. Een geweldige artieste. Helene Fischer was dat dus. Dan gaan we verder met een tip die ik kreeg. En dat was een tip van, ja, van een neef van mij, Armin Opdijn. Dat is een echte Marillion-fan. En die zei toen, ja, als jij een uitzending over Berlijn gaat doen, weet wel, Marillion heeft op de plaat Season's End ook een nummer met als titel Berlijn.

En dan gaan we verder met U2. Ook die hebben een nummer gemaakt over Berlijn. En dat is niet aan Bahnhof Zoo. Daar was David Bowie de initiator van het verhaal van Christiane F. Nee, het gaat over Zoo Station, oftewel het metrostation am Zoologischer Garten. U2.

Vandaag dus een special over Berlijn en over de regenboogcommunity naar aanleiding van de aanslag van Abdul B. in Berlijn. We gaan leven lekker doorrokken, want we gaan verder met een nummertje. Natuurlijk ook over Berlijn en dan hebben we het over de Black Rebel Motorcycle Club.

Poeh, daar wordt iedereen weer even wakker van, denk ik. We gaan verder met David Bowie. Die had ook een Berlijnse periode waarbij hij het album Low, volgens mij ook Lodger, en het album Heroes maakte. Met name samen met Brian Eno. En hij schreef ook een nummer over Berlijn. En het gaat over een wijk in Berlijn. En dat is Neukölln.

In veel landen is het nog steeds het geval, veroordeling van homoseksualiteit. Die worden de daden van het volk Lot genoemd. En dat moet bestraft worden in de islamitische cultuur. Als je daar wordt veroordeeld, dan word je gewoon ter dood veroordeeld. Je wordt van een hoog gebouw naar beneden gedropt. Barbaarse methode. Zelfs Gaza is een land waar homoseksualiteit is verboden. Dus mensen die daar af en toe voor demonstreren, moeten denk ik wel even nagaan wat voor barbaarse praktijken daar allemaal plaatsvinden. We gaan verder met een nummer, een heel mooi nummer van Rufus Wainwright. En dat is ook iemand die als muzikant openlijk homoseksualiteit bedrijft. Want uiteindelijk had hij een relatie met Jake Shears. En dat is de zanger van Sisters. En sinds 2015 is hij samen, of 2005 is hij samen met Jörn Weisbrot, een Duitse man. Ze trouwden samen in augustus 2012. En samen hebben ze een dochter. En de biologische moeder van dat kind, dat is Lorca Cohen. Oftewel de dochter van Leonard Cohen. En Rufus Wainwright schreef een heel mooi nummer over Tiergarten. En dat is de plek waar uiteindelijk die aanslag heeft plaatsgevonden. En we gaan een hele mooie versie ervan draaien. Het is weliswaar een lange versie, maar een hele mooie versie van Rufus Wainwright met Tiergarten. MUZIEK

Schiergarten, oftewel de Groene Long van Berlijn. Rufus Wainwright was dat. Verder met een queer model, oftewel Rosin Murphy. Ze is niet helemaal onomstreden door een aantal uitspraken de afgelopen jaren, maar er is op teruggekomen. En daarom gaan we haar toch draaien met Murphy's

0: Dit wordt een beetje de teneur voor het tweede uur qua muziek. Dan wordt het wat gezelliger. En ook heel gezellig is het op de donderdagavond van 8 tot 9 uur. Het programma van Vree Nieuwenhuis. De tweesprong met daarin terug in de top 40. De 2 van 1. Vandaag in de muziek en natuurlijk aan het begin van het programma een lange gouden ouwe. Ik zou zeggen tot straks. Na het tweede uur waarin we de regenboogmuziek...
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
2: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
4: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar. Maar dat heeft elke keer niet geholpen.
2: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm. 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijm met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.
1: Vandaag geen Top 40, maar een special over Berlijn. Het eerste uur heb je denk ik wel een beetje gemerkt dat het nog steeds heel erg hoog zit wat daar gebeurd is. De aanslag van Abdul Bey in Berlijn op de Pride Parade in Berlijn. Dat zat me hoog. Maar het volgende uur gaan we het wat gezelliger maken met heel veel mooie muziek uit de gay community gemeenschap. In ieder geval muziek die daar populair is. Want we vinden toch nog wel een beetje, hoe kun je nou tegen liefde zijn van volwassen mensen, ook al is het van hetzelfde geslacht? Er is toch niks mooier dan volwassen liefde. Dat thema staat dus centraal in het tweede uur. En hoe kun je dan beter beginnen met I Feel Love van Donna Summer?

The Music of the Future. Zo noemde Giorgio Moroder deze plaat van Donna Summer. En nu is het tijd voor de concertagenda. Ja, daar is het geluidje wat daarbij hoort. De concertagenda van 3 tot en met 9 augustus. We beginnen lekker dichtbij op 8 augustus in Epe. Daar hebben we het festival dat elke week is Jazz and More. Een heerlijk festival. Dat begint meestal om 3:30. En er zijn 2 artiesten deze week. Dat is Soul Survivors, oftewel dampende soul blues. En wat rockstampers. Bijvoorbeeld nummertjes van de Blues Brothers. Die komen daar zeker voorbij bij de Soul Survivors. En als tweede artiest hebben we daar Carlos Javier en La Luz. Dat is Soul Latin Arabische Soundbites. En ook in Heerde is er op 8 augustus wat. Oftewel muziek op het plein met Backsound vanaf 2:30. De Gigant in Apeldoorn. Hou je van The Doors, XTC, Tama Impala of Jaco Gardner, dan moet je naar het Stadsoase Festival dat daar georganiseerd wordt op 9 augustus van 2:00 middags tot 10:00 avonds. Daar treden namelijk op XX Julia, een Belgische zangeres, soulpop rapper. En verder ook nog Baba Pen en de Bim Bam Band. Dan steken we de IJssel over en dan komen we in Deventer terecht, het Burgerweeshuis. Daar staat eindelijk weer wat op het programma. En dat is op 7 augustus Joep Beving. En dat is een pianist. Maar wat daar verder ook is, dat is een heel mooi Dance DJ Festival. Het Systeem, alweer de 3e editie met maar liefst 40 artiesten. Waaronder Hervé, Martine, Luca, de Sluwe Vos, Saint-Drien, oftewel de heerlijke house muziek. Van alles en nog wat, Het Systeem op 8 augustus in Deventer. En dat was alweer de concertagenda voor deze week. Dan gaan we verder met de regenboogmuziek. En regenboogmuziek, dan hebben we het zeker over een heel populair nummer van The Trance. Het is een favoriete nummer van Tina Turner bijvoorbeeld. En we gaan de lange uitvoering draaien van Disco Inferno.

De Berlin Christopher Street Day Pride Mix. Je hoorde al Donna Summer met I Feel Love. Roisin Murphy met Murphy's Law. Je hoorde net dus The Tramps met Disco Inferno. En we gaan verder met The Warm-Up Glitter and Disco. De Berlin CSD Pride Mix. Sylvester met You Make Me Feel Mighty Real.

0: You Make Me Feel Mighty Real is toch wel een echte anthem geworden. Sylvester was dat. En afgelopen weekend, dat is de volgende artiest die we gaan draaien. Ze trad op tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Het was natuurlijk onaangekondigd, dus het was een extra gratis toetje. En wat een heerlijk toetje was dat. Madonna die optrad. Natuurlijk enigszins ter promotie van haar laatste nieuwe plaat Confessions 2. Een hele fraaie dansplaat waar we ongetwijfeld in de volgende uitzendingen ook nog wel wat van gaan draaien. Maar ik had, zonder dat ik wist dat Madonna dit weekend in Nederland zou zijn, had ik haar al uitgekozen voor het thema Berlijn en de regenboogcommunity. Want het nummer Vogue, dat staat daar zeker voor. Madonna in een speciale uitvoering, dat dan weer wel.
1: Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Vogue, Vogue. Strike a pose, strike a pose. Strike, strike, strike a pose. Vogue, strike a pose. Vogue.

Madonna, ze was dus hier afgelopen weekend. En als je een programma maakt over de Pride Parade in Berlijn, dan kom je er niet onderuit om de techno ook te draaien. En hebben we het over techno, dan hebben we het, als we het over Duitsland hebben, zeker over Paul Kalkbrenner.

Dat was hem dan. Ellen Alien met Stadtkind. En Stadtkind Berlin. En dat is natuurlijk echte Duitse techno. Want ja, dat staat natuurlijk centraal in deze aflevering over de Pride Parade in Berlijn. Naar aanleiding van de aanslag vorige week. En we gaan er nog eentje draaien. Nummertje 3 van de techno mix. En dat wordt de volgende. Dat is Fiaak met Transmission.

Kvjaak met Transmission. En er zijn een aantal dingen waar mensen heel gelukkig van worden. En welke twee dingen zijn dat die in de top 2 staan? Dat begint op 1 met seks. En 2, dat is dansen. En dansen, dat gaan we doen op het volgende nummer. En dat is een nummertje van Daft Punk. One More Time.

En we gaan afsluiten met een hele mooie boodschap van Pete Billard, Giorgio Moroder en Donna Summer. Dat moeten we erin houden. Love to love you, baby. Tot volgende week.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buiten ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wassenbelt. Wie Ruud Wassenbelt.
1: Op de Welle, zeg ze dan.
2: Ja.
0: Oh, ja. Niet weg van de Broeklandenweg is dat.
1: Dat is over de A50, aan de rechterkant.
3: Ja. Ja. Nou, bovenaan rechtsaf, zeggen ze dan.
0: Ja.
3: Goed, we gaan even weer een plaatje doen. Joop, je ziet dat ik heb zo'n duokast van... Ja, wie...
2: Ja, dat klopt, van duokast. Maar Hetty had in zijn gedichtje iets over masseren en zo.
0: Ja,
2: dus
0: masseren.
2: Ja, dit liedje, ja, masseren.
0: Ik had hem, ja, zeker, klopt, ja.
3: Oh, die masseren.
2: Ja, niet... Dat schreef hij anders, Leo. Ja. Dit is met militair. En Duo Kastie zingt erover. Ik sta op wacht.
3: Ah,
0: ja, kijk.
3: Mooi.
4: Dan gaan we weer...

0: Het biokast met ik sta op wacht. Ja, ik zit hier al naar de deur te kijken, maar hier zit niemand op wacht. Henk?
1: Wacht, maar eerder, de exercitie vond ik altijd zo mooi in het leger. Nee?
0: Ja, dan, ja, ja
1: dat is... dan lommen ze exerceren. Nou ja, dan links, 1, 2, 3, 4, links, 1, 2, godverlop in de...
0: Ja, ik ken dat, ja, die tijd heb ik toen nog meegemaakt, ja.
1: Ja, ik vond het altijd heel leuk, exercitie.
0: Ja, inderdaad. Ik vind gewoon dat de dienstplicht eigenlijk gewoon weer terug moet komen.
1: Ja, en dan...
0: Een beetje discipline krijgen die jongens weer.
1: Ja.
0: Een beetje norm en waarde wordt erin gestampt.
1: Nee, maar ik vond het heel mooi. En presenteer, geweer. Ja. Bam.
0: Bam. Loop naar boven in plaats van naar beneden. Ja. Dan schiet je zelf in de
1: hoek. Starrenbaan over.
0: Ja.
1: Nee, ik heb altijd gegloten van die dingen.
0: Joop, heb je ook in dienst gezeten?
2: Ik heb in dienst gezeten, maar ik hoop niet dat ik weer kom.
0: Hoezo niet?
2: Nee, ik...
0: Was hij bij Zandhuizen of...
2: Nee, bij de Muisje. Moest ik opkomen in Apeldoorn.
0: Zo.
2: Maar, nee, ik zit meer... wat ik denk is maatschappelijk... dat je zeg maar een jaar maatschappelijk werk moet doen. Maatschappelijke dienstverlening.
1: Ja.
2: Dus de denk ik dat dat meer helpt dan de dienstplicht.
1: Nou ja, goed, dat is ook een bepaalde plicht natuurlijk, hè, dat wat je doet. Ja. Dat vormt toe ook, hè, dat vormt ook de mensen, laat
2: maar
1: zeggen.
2: Ja, want dan zit je in groepsverband en dan wordt alleen maar, word je afgedrild, zeg maar. En dan, soms dan gooi je kattenkwal uithalen en vooral deze tiet.
0: Ja, dan moet jongen, de spanning eraf, hè.
2: Ja, maar die jongen bent, die jeugd is heel anders tegenwoordig.
0: Ja, is het ook.
2: Ja. Ik zou mijn kleinkinderen dat niet aan willen doen.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nee.
1: Ze verheb ik die niet over overdag. Maar...
0: ja, het is met een hoe je bekijkt.
2: Nee, maar dat denk ik van dat je gewoon... stage of gewoon... zeg maar, help me in de beyond thuis of... ik denk dat dat... zeg maar, beter is dan...
0: Dan leert ze door echt meer dingen?
2: Nou, ik denk het wel. Ja.
1: Ja.
2: En dan ben je, zeg maar... alleen, dan heb je geen invloed van anderen. Hm. En dan word je gewoon... dan moet je aan de bak.
0: Ja. Ja, er zit natuurlijk wel wat.
1: Nee, maar het is zo'n hele mooie vormwezen. En dan dat betekent het toch wat voor die samenleving.
2: Ja, en die ontlast ook de mensen in de zorg een beetje. Ja. En niet alleen zorg, maar ook bij bedrijven. Of, zet ze maar gewoon aan het werk.
0: Ja, oké. Maar in ieder geval, die dienst die ik meegemaakt heb, die periode, dat was toen wel, was wel mooi.
1: Ja.
0: Ik heb een hoop dingetjes geleerd.
1: Ja.
0: En ook afgeleerd, dat soort dingen.
2: Ja, ik weet alleen dat mijn spoorpot aan het einde.
1: Ja, dat was
2: leuk.
1: Ja, dat was leuk, ja. Nee, dat was niet
0: spoorpotje, dat was leeg, of niet? Ja. Spaarvakje.
1: Over het vrachtlopen, ik heb heel veel lawaai gestaan, hoor.
0: Ja. Was het enige wat je kon in dienst, Henk? Of,
1: ja, dat was het enige wat ik kon in handen. Ik had twee linkerhanden, twee linkerbenen.
3: Ja.
1: Dus ik kon net zo stevig staan. Nee, maar dat was dus in Duitsland op de eerste verdedigingslinie. Dan kwam de Amerikanen terug, ik heb geloof wat ze hadden verteld, uit Vietnam. En die mochten dus niet rechtstreeks naar de Verenigde Staten toe.
0: Ja.
1: Omdat ze allemaal, bij gek af waren, moet ik zeggen. 80% waren verslaafd aan het verdoven middelen, 20% aan alcohol. En die moesten door eerst op verhaal komen. En die werden door andere NAVO-troepen, om te zeggen, bewaakt.
0: Een soort afkikking.
1: Nee. Dus ik weet wat het wachtstal is, ja.
0: Ja. Ja, maar die consumptie staat ook een biertje. Wat betaal je toen 20 cent voor?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Nou, dan had je dan voor twee gulden bier gezopen, maar dan weet je het wel.
3: Ik heb erom.
0: Maar we hebben 3 gulden plezier.
1: Ja. Maar ja, goed, je verdient ook maar een gulden per dag. Dus nee, ik had 146 euro af gulden rond zijn rekening.
0: Per dag.
1: Nou ja. In de maand, ja.
0: In de maand.
1: Ja, daar kon je niet zoveel meer doen.
0: Nee, dan noemen ze ook geen loon, wat ze wedden was.
1: Ja, wat ze wedden, ja.
0: Wedden naast dat. Ja. Daarom was een spoorvarkentje bij Joop ook altijd gewoon leeg.
1: Ja.
0: En toen is ook het stikstofprobleem ook een beetje gekomen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, alleen maar voor de overmatig alcohol gebruiken. Nou, dat is natuurlijk een stikstofprobleem.
0: Ja, al die zo. Dus. In ieder geval, Henk, het kabinet heeft in 26 juni 2026 een nieuw stikstofpakket gepresenteerd.
1: Ja.
0: Hoe denk jij daarover?
1: Nou ja, vorige keer hebben we er ook nog een beetje over gehad. Mm-hmm. Ik wil zeggen, het is nu eigenlijk nog afwachten, want het moet omgezet worden in wetgeving.
0: Ja.
1: En dat wordt spannend. En ik vind dat ze een beetje verkeerde tijd hebben. Want ze hebben net voor het reces die plan bekend gemaakt.
0: Ja.
1: Dus er kan er niet op gereageerd worden. Voor 15 augustus. En dat geeft natuurlijk weer heel veel mensen weer een extra spanning. Die willen erop kunnen reageren.
0: Ja.
1: Waardoor dat die boeren nu ook weer dan natuurlijk die trekkers pakken. En langs de snelwegen stort.
0: Ja, ja, dat was van de week ook. Ik had een avonddienst. Dus ik moest bij Ermelo Horst. Dan moest ik dan los brandstof brengen daar.
1: Ja.
0: Stonden ook die boeren boven een viaduct daar. Hè?
1: Ja.
0: Ook te produceren. Ja. Dan stonden ze maar met z'n tweeën stonden ze daar. Hè? Twee trekkies stonden daar.
1: Ja.
0: En er kwam die man met zo'n busje kwam bij me. Die moest er tanken. Ik zei, hoor je ook bij de protest? Omdat ik zo'n vlag op de kop heb. Ja, we zijn druk aan het protesteren. Ik zei, met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Ik zei, dan schiet dat niet op.
1: Nee, nou goed. Massaal, dat klinkt natuurlijk. Maar nou ja, goed. Vooral bij die boeren zit natuurlijk dat kwantum, laten we zeggen, van 2,6 koe per hectare. Ja, dan verdien je droge brood natuurlijk niet. En daar wil ze wat aan doen. Maar goed, er zijn ook mensen die zeggen, ja, alles moet van tafel en dan opnieuw beginnen. Ja, dat zal niet gebeuren, denk ik. Maar ik denk dat ze gewoon bepaalde dingen eruit moeten halen. Om zeggen, en dan zeggen van, dat willen we verbeterd zien.
0: Ja.
1: Het blijft gewoon een gekke wetgeving, dat weten we aan mollen. Ik wil zeggen, maar ja, het is wel door de Tweede Kamer destijds vastgesteld. Dus, en die Tweede Kamer die kan het ook weer herstellen. Maar ja, dat tot nu toe. Dus
0: maar waarom kunnen de boeren het veeteelt niet gewoon gaan halveren dan? Nu is 2,6 koe op een vierkante meter. Gewoon zeggen, nou, ja, ik weet niet of je die halve koe vandaan haalt, maar dat zeggen ze dan.
2: Hey, Leo, dat is heel makkelijk. Als je als boer zeg maar 100 bunder hebt, dan moet je 100 maal 2,6, dan moet je 260
1: koe nul.
2: Moet je 260 beesten mee al.
0: Ja. Nou, dan kunnen ze de helft er ook op zetten.
1: Ja, maar
0: dan heeft die beesten wat meer ruimte en je hebt minder stikstof.
1: Ja, maar heeft die boer geen inkomen meer? Je wordt allemaal een sociale zaak.
2: Nou, ze hebben gewoon een hypotheek bij de bank voor zoveel jaar. En dat moet betaald worden. Als je minder melk hebt, dan heb je geen inkomen meer.
0: Nee, maar die boeren die hebben nog lang niet zo moeilijk, hè? Maar je ziet het allemaal met nieuwe trekkers en weet ik voor ze mee riet. Ze hebben geld zat, joh.
1: Ja, nee, maar goed. Ze hebben, ik vind die melkboeren op het laatste jaar hebben ook best een hele goede jaar na, wat ik wil zeggen. Maar ik wil zeggen, maar dit nieuwe richtlijn van 2,6 koe. Mm-hmm. Ik wil zeggen, laat toe wel de darm. En ik wil zeggen,
0: ja, ik denk die kleintjes dat het wel moeilijk ook, hebben. Maar
1: ik wil zeggen, 3 jaar geleden kocht je een hectare grond voor 60.000.
0: Mm-hmm.
1: En nu betaal je meer dan 100.000.
0: Ja.
1: En ik wil zeggen, maar moet je een nieuwe stal hebben, laat maar zeggen. Bij 10 jaar geleden is die stal wat verdubbeld en de eisen worden steeds groter.
2: Ja, dus, en de boeren worden ook groter.
1: Ja.
2: Want,
1: dus ze moeten wel wat, ik wil zeggen.
2: De boeren die stop, die grond die wordt meteen opgekocht, de andere boeren.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel
1: dus, eerder hebben ze ruilvergaveling gehouden, laat maar zeggen, en er nu ergens een stukje grond komt, uit de halve provincie doet er aan mee.
0: Ja.
1: Maar ze willen allemaal, die boeren willen allemaal die grond hebben.
0: En meestal grond ligt altijd tussen de autobaan en de Pesterbult,
2: of
0: niet?
2: Ja, daar kan ik ook wel bekend voor, denk ik, of niet?
0: Pesterbult.
2: Pesterbult?
0: Waar ligt de Pesterbult?
2: Peske, dat ligt toch in Drenthe? Of niet? Nee,
1: het is nog over Israël. De Pesterbult is regelmatig dus op TV Oost.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een heel zo'n serie over, ja.
0: Nou ja.
2: Peske.
0: En de Desvleugels, denk ik erover.
2: Ken je dat niet?
0: Nee, ik heb het nog van gehoord. Dus wel van de autobaan, maar niet van de race. Nou, dan moet even winnen dan, Joop.
4: Martin Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
5: Voorst Veluwezoom.
4: Dit is Moyes Luisteren.

0: Ja, het is een oude baan en de pesker bult. Dat zei je in Drenthe lachen, we hadden niet.
1: Volgens mij kom je door toch wel eens met uw vrachtwagen langs.
0: Ja, dat zou makkelijk kunnen, maar ik heb het nooit zo erg.
1: Pesken.
2: En regen door het noord af.
0: Ik wil wel pesten, het ligt daar wel, maar bij Hogeveen. Zo dan die pesken bult?
3: Het is een dialect wezen, pesken.
0: Pesken bult. Ik heb een Frans op de bult, maar het is weer een ander.
1: Frans op de bult.
0: Ja, dat is zo bij je ons al.
1: Oh, ja, dat is ook een...
0: Ja, dat is een heel groot wegrestaurant is het hoor. Hij zit nog wel, het is nu het wegrestaurant.
3: Wegrestaurant.
2: Ja, maar hij ook. Hij ook hotels bij, hè?
0: Ja, klopt, ja. Er zijn nog van die de vluchtelingen hebben er ook nog in gezeten.
2: Ah, ja. Dat die waren met de auto hier.
0: Ja, nee, ik weet niet hoe ze hier gekomen zijn. Die waren niet met de boot. Want het waterstand was wat te leren. Dus, Henk,
2: ja.
0: Ook het lage water hebben we hier ook last van. In heel Nederland.
2: Ja, nou ja, goed, bij ons loopt de kraan nog steeds. Maar,
0: ja, bij ons ook, maar...
2: Maar ik zeg, het is wel problematisch als we langzaam anders worden. En ja, afgelopen winter is het natuurlijk ook heel weinig waterval.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Dus
0: ja.
2: We begonnen allemaal in dreugde.
0: Ja.
2: En ja, nu knippen dat, maar dit weer knippen dat natuurlijk hartstikke deur.
0: Ja, maar ze blijven nog steeds aan sproeien, hè?
2: Ja.
0: Ondanks dat voor mij een sproeiverbod is. Ja.
2: Maar ik zeg eerlijk gezegd, ik heb het ook wel eens erger gezien. Want toen kwam eens een keer, ook de tweede helft van juli, kwam uit Oostenrijk.
0: Ja.
2: En toen kwam wel Nederland binnen, laten we zeggen, bij Venlo. Nou, toen, toen wisten we het gewoon niet meer, zo droog.
0: Zo droog en zo laag, het water staat.
2: Kijk, in de 50e jaren houden we dus, ja, dat, ik wil zeggen, 57, 59.

0: Heel lang geleden.
1: Ja, dat is heel lang geleden.
2: 50 jaar
1: geleden. Ja, dat is 50 jaar geleden. Ja. En toen was het ook heel extreem, laat maar zeggen. En ja. Dus ja, maar goed, het is niet alleen laat maar zeggen, de landbouw, maar ook ja, de scheepvaart zit er mee. Want ja, het Twentekanaal is afgesloten.
0: Dat kan, ja, dat mag ook niet meer. Dus,
1: En ik heb dan een kennis die woont op een woonboot in Zutphen. Ja, die boot die ligt nu ook scheef. Daar kan ze ook niet meer in wonen.
0: Nee. Maar zoals voor die vrachtschepen, dat is best wel een financiële schade wat ze lopen.
1: Ja, dan moet alles verder met transporten, dus met vrachtwagens. Hè. En vanwege waren ze ook met zo'n boot met graan erin, waren ze aan schep. Er waren 100 vrachtwagens.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een kostenpost.
0: Ja, ja, we hebben het ook in de gaten, dat merk ik ook hoor. Want kijk, ik zit zelf in de brandstof en nu ook met de aanvoer van de brandstof op depots.
1: Ja.
0: De schepen mochten maar halve vrachtjes meenemen.
1: Ja, halve vrachtjes. En vervoer over het water is dan steeds goedkoopste.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: We kunnen die boten kunnen gewoon niet missen. Maar ja, als er geen water is, kun je niet varen. Dus.
0: Nee, dat klopt. Dat gaat zo moeilijk, hè?
1: Ja, dat gaat zo moeilijk.
0: Maar we blijven dat er nog wat water in. Onze stuff is zo, als de boot langs komt. En zijn er bepaalde pontjes zijn er al uit hier, hè?
1: Ja, Gossel is eruit.
2: Gossel en Willep is eruit, ja.
1: Ja. Gossel Wulp is eruit, ja.
0: Ja, maar nou.
1: Dommerolsveer.
0: Ja.
2: Ik weet wie Alstof wie, weet ik het niet. Of die er ook
1: in. Die zit er nog alleen
0: bij. Op het moment liggen die er nog in, ja.
2: Die zit er nog in?
0: Dat is wel aardig impact voor de mensen die dagelijks een pontje moeten hebben.
1: Ja,
0: kijken,
1: dan ziet bij Alstof waar ze gebruik van gemaakt wordt.
0: Ja.
1: En heel dag vaarden de boten door. Dat bootje en nu weer. Ja.
0: Kijk, okay, als ik dan de pontje pak, het is Os of het is Wieën, die daar zo.
1: Ja.
0: Maar als hij eruit ligt, dan of ik moet er via Deventer of via Zwolle.
1: Ja, dan ben ik kilometers. Dan
0: ben ik gewoon een half uur langer onderweg.
2: Ja. Ja.
0: Maar zoals hier bij Bronkhorst, dacht hij er ook uit, zei je?
1: Ja, Bronkhorst.
2: Dat weet ik niet, Bronkhorst.
3: Ja. Ik weet niet of het er nooit ligt, maar...
1: Ik erin lezen, maar ik heb het
3: toevallig was er van de werken op SBS voor ons, Bien, dat er... Pontje nog wel van, maar Google die gaf aan dat het eruit was.
2: Okay.
3: En dat is dan een hele strop voor die veerman natuurlijk.
2: Ja. Maar ja, zoals hier in Willep met Gossel door, hij natuurlijk aan de andere kant en aan deze kant hij de Kribbes in. Dat is natuurlijk een mooie museumcafé, zeg maar meer. Ja, al die toeristen die nu door naar de Oversteek wilt maken, ja, die bent er nu ook niet voor.
1: Ja, dat is een enorme impact in ons voor heel veel bedrijven.
0: Ja. Is je ook Domme Holste Veer, dat is zo'n fietsveertje, die ligt er ook al uit. Die ligt er al vanaf half juli uit, 15 juli al.
1: Ja,
2: klopt. Dat is die Gossel Willem.
3: Dat is die Gossel,
2: dat is Domme Holste Veer,
0: En de Oldburger, ligt die dan nog
1: dieren? Dat
2: weet ik niet.
0: Ja, de veer is ook geschreven dat het doorvaren te gevaarlijk is, staat hier. Brum en Bronkhorst ligt eruit. Welke dan nog wel varen, dat is dan de Welle, de Worp, de Pontje bij Deventer. Ja. Die vaart nog wel.
1: En oma van mij, die woont dan op de boerderij de Dommerold. Ja, die is in de oorlog eraf geschoten. Dat is wel weer opgebouwd. Maar die verzorgen ook door toen een pontje. Met een sloep veel. Die varen her en weer. En dan stonden mensen door de bel. En dan zo'n grote koper een bel heen door. En dan belden ze. En dan ging mijn tante deed het ook wel. En dan gingen ze naartoe en dan zetten ze mensen over.
0: Ja, het mooie is dat, hè?
1: Ja. En die boot ligt nu bij de Kribben.
0: Ah, kijk.
1: Ja.
0: Dus even kijken, de veer bij Ols Wilsum, dat vaart ook nog steeds. En anders moet je een alternatieve route zoeken.
2: Ja.
0: Nou, Deventer of Zwolle.
2: Of Zwolle, ja.
1: Of je moet de fiets op de nek en dan zwem je naar de andere kant.
0: Je kunt ook een waterfiets nemen.
1: Ja, ik kan ook nog.
3: Je moet wel een goede accu dan hebben in de fietsen. Want ik hoor een donderdag van iemand die was ook aan het fietsen geweest. Zeg maar richting Zutphen die kant op. Maar die moest dan terug. Die woonde ook in Gossel. Pontje nem.
0: Pontje nemen.
3: Die moest helemaal deurfietsen naar Deventer. Maar dan ging stroom meer in die
2: auto. Ja, dat trappie.
1: Kreeg het zwoer.
3: Dat kreeg wel zwoer, ja.
2: Klopt, ja.
0: Dat is wel mooi, hè. De accu wil leeg, al die trap met fietsen. Daar kreeg het ook warm van, hè?
2: Ja, dan kun je het zien. Nog warmer.
0: Nog warmer.
3: Ja, maar ze fietsen niet allemaal zwoer, hè. Als de accu leeg is...
0: De accu hoort ze weg, dan is de fiets wel lichter.
3: Ik ken ook iemand die gebruikt de accu in morgen, die fiets altijd gewoon zo.
0: Heb je nog zo'n oude fietsen?
3: Nee, maar die heeft een elektrische fietsen, maar ik zet hem nooit aan. Nee, echt waar.
0: Ja, nou ja, zo wel.
3: Ik geloof het niet, hè?
0: Nou ja.

0: Dino's bij Moois Lussen met iedereen en ook echt iedereen. En het is komen en gaan. Van de week is dan weer iemand geboren.
1: Ja.
0: Pelle.
2: Pelle.
0: Ja. Pelle. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Achterkleinkind.
2: Achterkleinzoon, ja.
0: De klopt. Tweede, derde.
1: De eerste.
2: Lange bijeen oh. Oh, ja. Ja.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Ja. De eerste. Okay,
0: nou, de eerste. Dat is heel leuk.
1: Maar zonder gebeuren.
2: Ja, dat mij was eng, ja. Dat
0: was 4 weken te vroeg.
2: Ja, 4 weken te vroeg geboren.
0: Maar de omstandigheden gaan allemaal weer.
2: Omstandigheden gaan dus. Ze bent allemaal nog in ziekenhuis.
0: Kijk.
2: Je kunt ze ook nog even blijven samen. Mm-hmm. Met papa erbij.
0: Kijk.
2: Zolang als ze berre niet nodig ben, dan kon ik bij Rosanne blijven liggen op de kamer. Dus ja.
0: Ja. Mooi.
2: Ja.
0: Heb je er een leuk verhaal over gemaakt?
2: Ja. Je
0: verhaaltjes.
2: Ik heb hem wel.
0: Exact,
2: ja, we hebben hem wel, maar ik wil eerst eigenlijk een verhaaltje lezen over de zomergasten.
0: Ja,
2: wat
0: mag.
2: Schreven is in de Stentor.
0: Mm-hmm.
2: En er ging even een verhaaltje schreven, dus ze schreven door Lammert Luchtenberg. En dat ging over de caravan.
0: Kijk.
2: Het was met Pinksten 1983 dat we met de familie de camping op de camping de Zandkoelen in Heerde stonden. Op eerste Pinksterdag organiseerde de camping een wedstrijd penalty skiën en een kruwagenrace. Omdat we allen sportief bent aanleg, schreven we ons dan door maar voor in. S'mans bij ons gezamenlijke koffiedrinken bespraken we de tactiek. Want geen van ons had voetbalschoenen meegenomen, dus werd er gediscussieerd hoe dat met beste kon aanpakken. Ook omdat het doel zou worden verdedigd door de keeper van FC Zwolle. Om krachtig en goed voor de dag te komen, besloten we in ieder geval een stevige lunch te gebruiken. Mijn schoonzuster maakte doorop een stevige ossenstaartsoep, waarop mijn vrouw zei: oh, die vind ik zo lekker, dan kun je me s'nachts weer even wakker maken. Dus goed voorbereid gingen we smiddags met z'n allen naar het wedstrijdterrein en met succes. We wonnen bij de dames 2 prijzen. Mijn vrouw biedt penalty schieten, de trofee is nog steeds in haar bezit. En mijn schoonzuster bij de kruwagenrace. Mijn zwager wist bij de mannen op koude voeten te scoren en de eerste prijs te behalen bij het penalty schieten. Met de gewonnen trofeeën op een tuiltje voor onze caravans opgesteld, zagen we trots de overige campinggasten de ogen uit. De dag eindigde voor mijn vrouwen echter niet zoals haar de dag. Want midden in de nacht werd er hard op onze caravandeuren bonst. En stond mijn schoonzuster met de beide dochters die ook in het complot staan, met een dampende komen ossenstaartsoep voor de deuren. Met de opmerking: hier kunnen we toch midden in de nacht voor wakker maken?
0: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Ja.
0: Maar wat kan ze hoeven wakker maken, hè, Innie?
2: IJs.
0: IJs.
2: Kort maar krachtig.
0: Gewoon IJs. Maakt niet uit wat voor IJs.
2: Nou, als het maar niet zuur is.
0: IJsblokjes.
2: Nee, die mij al.
0: Ja, Joop, wat moest je over wakker van maken?
3: Liever niet helemaal niet.
1: Ja. Nee. Jawel, ik zit in nooit te denken, maar ik zal nu weten hoe je me wakker kunt maken. Nee.
0: Nee. Het
1: die? Die ziet het eigenlijk hard, hoor, dat ze die eind wakker kon maken.
0: Ja, is het zo?
1: Ja. Hmm. Hij ligt verder achter me.
0: Foxy on Divi. Dat is gewoon stamppot on Divi. Met spekjes erin.
2: Hoeks aan Divi.
0: Hoeksjes aan boord.
2: Heerlijk.
0: Was dat? Ja, dat is lekker, ja.
2: Ja.
0: En Joop, mochten ze niet wakker maken?
2: Dus nee. Die, dan bleef hij alleen over, Leo.
0: Ja, je mag me rustig wakker maken voor een zoute haring of zo.
3: Ja. Oh. Godverdamme.
2: Oh nee.
3: Midden in de nacht.
0: Ja, je vraagt het, dat heb ik antwoord.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
3: Ik kan er wel wat over zeggen, maar dat doe ik maar niet.
0: Hoezo, kun je nog rukken of zo van mij? Ja. Ja, nee, dat gaat ook weer te werken. Ja. Dus, maar, heb je nog meer verhaaltjes? Je hebt nog een hele mooie, toch? Of is hij er weer vandoor gegaan?
2: Ik wil hem wel even voorlezen, maar... Ja, lukt wel.
0: Ja, dat lukt wel.
2: Hetty zit hier in de studio ook nog. En die heeft een heel mooi gedicht. Over onze achterkleinzoon. Een maat. Die wil ik nu even voorlezen. Ik hoop dat ik het terug halen.
0: Oh ja, vast wel.
2: Pelle. Klein wonder in een wieg van licht. Een nieuw begin. Een adem zacht en dicht. Je handje rond een vinger. Zo teder en klein. alsof je fluistert, ik hoor bij jullie, ik zal er zijn. Je ogen nog vol sterren van waar je net vandaan kwam. Je huid zo nieuw als ochtendzon, zo puur als stille adem. In jou danst het verhaal van generaties door, een vleugje van vroeger, een toekomst in koor. Je bent een belofte, een sprankel, een stille melodie, een nieuw hoofdstuk in de familiesymfonie. Pelle, klein mensje, zo kostbaar en fijn, met jou komt er weer licht, liefde en lijn. Welkom kleintje in dit grote leven, zoveel om te ontdekken, zoveel om te geven. En wij, jouw familie, kijken zacht en blij, want met jou begint de wereld weer een beetje opnieuw.
0: Ja. Mooi.
2: Heel mooi. Dankjewel.
0: Een mooie maak.
3: Mooi maak, Inie. Of Hetty.
0: Toch die petjes op, met name, Joop.
2: Ja.
0: Geen papiertjes maken. Joop loopt nu weg. Je ging overal ga die duct tape ophalen en naam opschrijven. En, ja. Dus, kijk, je kunt er weer aan. Overal naam opzetten. Valt me toch tegen, Joop, van jou.
3: Nee. Ik had ook nog een gedichtje voor Inie.
0: Oh.
3: Maar ja, ik vergeet een midden in nu zin. Ik nog even geprint.
0: Oh, jij nog geprint? Ah, kijk. Nou.
3: Maar die kunt later.
0: Oh. Wanneer later?
3: Ja, je hebt de 12 uur zitten we hier, dus.
0: Oh, kijk dan. Zullen we eerst een stukje muziekje even doen dan?
3: Ja, dat kan, hè.
0: Van Herman Lippinghoff.
2: Mooi, dank je.
3: Ja.
0: En John Velberg, Josien.
3: Wie ziet ons later weer?
0: Zeker. Of wie heurt ons later weer?
2: Ja.

Het lijven glit als spulgoed zand, duw de vingers weg. Je denkt wel dat je het vast hebt, maar het lukt losjes weg. Er is een diep van kommen, er is een diep van gal. Wie het uitdelen daarvan, ben ik geen vuur aan staan. Komt altijd als een bliksem, te vroeg en onverwacht. Wie wil toch geen bedanken, voor wat u ons hebt gebracht. Bedankt voor uw aanwezigheid.

het zwaar rechtvaardig. Maar wat heb je door nu aan? Wat wes is, kreeg nooit terug. De wereld krijgt we dan. Die heb ons wel gegeven, die heb ons wel geleerd. Dat wie hoe mochten kennen, dat was.

0: Wie ziet ons later weer van Herman Lippinghoff en Josien Velberg. Dus, had ze het, jij net papiertje helemaal in niet, geloof ik?
1: Daar ben ik nog mee aan het oefenen.
0: Oh, je bent aan het oefenen?
1: Daar ben ik nog even mee aan het oefenen, Leo.
2: In het dialect is dat. En dan moet, als je dat nooit gezien hebt, is het even lastig om te lezen, denk ik.
0: Ja, ik vind dialect lezen helemaal moeilijk. Nog zo onbegrepen.
2: Misschien kan niet veel lezen.
0: Ja, ik vind het prima. Heb je er moeite mee, Henk? Dialect lezen?
3: Ja, daar heb ik heel veel moeite mee. Ja. Nee, dan ben ik serieus.
0: Ja. En ik ken ook wel mensen die continu dialect schrijven. Alles in dialect, maar... Ja.
3: Ik vind het wel knap. En ik zou echt wel toe nemen. Maar ik zit er zo nog eens. Ja, nee, die kan het gewoon in me zetten. Alle lezers zetten ze gewoon in dialect.
0: Ja. Dat moet je kunnen, ja.
2: Je kan het nog opgeven, Henk.
3: Ja?
2: Gewoon samen.
0: Dialectcursus?
2: Onze collega Linda, die bij RTV 794, die geeft een cursus volgens mij.
0: Nog steeds? Of was het eenmalig?
2: Ja, volgens mij begint ze er weer mee binnenkort.
0: Ja. Cursus dialect?
2: Ja.
0: Oh, dat is niet verkeerd natuurlijk. Lezen en schrijven.
2: Is ook iets vroeger, Leo.
0: Ja, inderdaad, ja. Toen ik zie, denk ik niks anders dan alleen maar plat per woorden.
3: Ja.
0: Dus dat doet het niet meer.
3: Ja.
0: Dus dat wordt een stuk moeilijker. Als ze wel weer om terug te komen natuurlijk.
3: Ja.
2: Die kleinzoon van Mini is 6 jaar. Maar die pret nu ook al sommige woorden gewoon plat.
3: Ja, maar is mooi is dat, hè?
2: Ja.
3: Ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi.
0: Dialect moet wel in eer houden.
3: Ja, ja.
0: Vind ik tenminste wel.
3: Ja.
0: Dus,
3: Nee, zeker moet het in eer al worden al. Want het is gewoon erfgoed. Dus dan moet ze erop wezen.
0: In Friesland hebben ze wel de Friese taal als vak op school zitten.
3: Ja, ja. Maar Duits is ook wel een taal, het is ook een erkende taal.
0: Ja.
3: Maar ik wil zeggen, het is heel uitgestrekt, want die loopt wel deur tot 80 kilometer Duitsland in.
0: Zo.
3: En dus met de mensen over de grens kun je gewoon praten.
0: Ja, dat is makkelijk, ja.
3: Ja, makkelijk.
0: Dan heb ik een beetje kunnen begrijpen.
3: Ja.
0: Dus en ik vind wel weer dat zoals dialect zit dat er gewoon in de ere moet om.
3: Ja. Ik heb nou eigenlijk een vraag eigenlijk. Ik ben op zoek. Ben zoekende in de woestijn.
0: Jij bent zoekende in de woestijn, ja.
3: Nou, ik ben op zoek naar wapenschulds.
0: Hmm.
3: Twee. Eén van het Koninklijk Huis en één, laten we zeggen, van prins Hendrik.
0: Ja.
3: De coöperatieve zuivelfabriek in Wulpen, laten we zeggen, die heeft die... dingen toen ontvangen.
0: Ja.
3: Toen ze 100 jaar bij hebben staan, de mensen koninklijke van. En die hebben die wapenschild gekregen.
0: Oké. Okay.
3: En die hebben hangen aan de gevel. En, maar toen op een gegeven moment is die fabriek gestopt.
0: Ja.
3: En toen is ze bij die schild eraf gehaald. En die bent gewoon zwerven.
0: Oké. Okay.
3: En ik wil ze heel graag weer hebben voor een expositie. En,
0: maar ze zijn allemaal nog weg.
3: Ja, en het laatste met ze zien, dus bij het bouwbedrijf van de Belt die aan de Duitse voor ze weg, de mensen van het laatste zien.
0: Ja.
3: En ze zegt dat ze toen naar de werf gegaan is, met van de gemeente. Maar nooit iets met ze, voetzie eigenlijk. En we bunden een klein beetje bang dat ze dus omgespolden bent. Maar ze dingen die weg 200 kilo.
0: Maar dus, vergiet deze toch? Ja.
3: Dus, maar goed, mocht er nog iemand wijzen die weet, van ik heb die dingen ooit te zien en ik weet waar ze binnen, dan hoor ik dat heel graag.
0: Ja, ze kunnen bellen naar de studio.
3: Ze kunnen bellen naar de studio.
0: Het nummer is 0571 27 17 22. Als je weet waar de schilden zijn gebleven van de melkfabriek uit
3: Willep.
0: Uit Willep.
3: Ja.
2: Dus alleen bij Willep dan of nog meerdere bedrijven?
3: Nee, voor staat twee melkfabrieken, dus in Twolde, de boerenstand, en dan Willep. En Willep is koninklijk geworden, de boerenstand in Twolde niet. Maar goed, toen ben ze daar door die fusies, laat maar zeggen. Op een gegeven moment hebben ze nog ijzer maken als laatste. En toen is de spullen stopt helemaal. En dan is het verkocht. Ja, toen ben die wapenschilds eraf gehaald. Ja, goed, die een die zegt van die heeft zaad en die heeft zaad en die heeft zaad. En die heeft er zit wel een verhaal in, laat me zeggen. Ja. En zegt ze, ik heb meer hulp om dus eraf te halen. En die ben toen door neergezet. Maar die man die zegt, ik heb zijn buzen uit mijn noord, die ben ze ergens anders in de grond. Dus het is allemaal een beetje mistig.
0: Mm-hmm.
3: Maar Ik heb dan van de week iemand dan gesproken die zegt... nee, maar ze hebben de laatste stand bij het bouwbedrijf van de Belt aan de Düsterwosterweg. En toen moesten ze op een gegeven moment weg omdat de spul afgebroken wordt.
0: Nee.
3: Maar toen ben ze dan naar de gemeente waren geweest. Maar de gemeente waren ze zeggen, ja, ik kan niet herinneren dat ze bij ons verstaan hebben.
2: Nee. Maar hij heeft dingen gevraagd, hoe heet hij? Wim van Oorsprong, want die heeft altijd hier werk.
3: Wim heeft meegeholpen. Eraf gehaald. Wim heeft meegeholpen, maar die heeft er 25 jaar gewerkt. En die heeft toen een particulier gebracht. Ja. En die particulier die zegt, ja, ik heb ze wel gehad. Maar wordt ze nooit, op een gegeven moment kon ze niet meer hebben. En toen ben ze ergens anders in de gang. Maar wordt ze blind, dat weet ik niet.
2: Nee.
3: Maar Wim heeft zelf, Wim van Oorsprong, die heeft zelf een hal op om die dingen eraf te halen.
2: Oké.
0: Okay. Dus, mocht iemand de gouden tip weten of weten waar ze staan, altijd even bellen naar de studio hierzo.
3: Op 12 september recht willen dus een expositie in, maar op een monumentendag. En we hebben er 104 foto's van de oude fabriek. En dat is prachtig om te zien natuurlijk. En dan, hij dan die wapenschilds eronder bij hebt, dat is dan extra mooi natuurlijk.
0: Dus mensen die toevallig een schild hebben staan, en je mag hem ook wel even gebruiken als soort bruikleen dat ze daar kunnen staan.
3: Dat is natuurlijk fantastisch, maar hou maar weet waar ze bent en daar zullen we weer op kunnen houden. Ja.
0: Dus, we kunnen ook, ze kunnen een berichtje doen ook via de digitale doorgeefluik naar Moois Lussen, naar de Facebookpagina van Joop.
2: Ja.
3: En met hele mooie dingen. Het is jammer, dat is ook weer erfgoed, laat maar zeggen.
0: Ja.
3: Want goed, in 1887 in mijn hoofd, of 86, is die melkfabriek opgericht. Door 100 boeren en dan samen 486 koeien. En die hebben toen die melkfabriek opgericht. Ja, dat is allemaal historie. Toen ze 40 jaar hebben staan, hebben ze nog een musical opgevoerd. Dat hebben ze zelf geschreven. Alleen, die ligt er ook nog. Ik hoop altijd dat er nog eens een toneelvereniging is die dat eens een keer op wil zeggen hebben om dat uit te voeren.
0: Okay.
3: Ja, maar
0: dus als mensen weten wat het is...
3: Dan hoor ik dat heel graag.
0: Even bellen naar de studio, maar ook, ze mogen nu bellen. Dat is naar 0571 27 17 22. En dan krijg je Joop aan de telefoon. En dan moet het helemaal goed komen met die schulden.
2: Maar Henk, heb je al verteld hoe groot zo'n bord is dan? Of,
3: Die is ongeveer 2 meter. Klein door 2 meter.
2: 2 meter?
3: Ja.
2: Hoog?
3: Ja. En die hebben aan de muren hangen, laten we zeggen. Door die 200 kilo die ze weer.
0: Daar loop je niet zo mee onder de eigen deur boven.
3: Die zeg je niet mee in de fietstas.
2: Nee. Het is in ieder geval niets waar je op de revers van een jasje doet.
3: Dus. Nee, doe je ook niet. Nee.
0: Daar loop je zo voorover, Joop. Ja, je wilt het helemaal spannend maken natuurlijk.
2: Of niet?
0: Ja. Maar is het wel helemaal zuiver dan? Of is dat niet zuiver?
2: Ja, het is wel zuur. Maar ik denk, Leo, je hebt nog een plaatje staan. Maar ik denk niet dat dat iets gaat worden. Dat wordt te kort aan, denk ik. Of niet?
0: Dan moet je even een paar minuutjes deur verhouden. Voor het einde bedoel je?
2: Ja, misschien even Innie nog een verhaaltje.
0: Oh, ja.
1: Mag toch over kleinkinderen wezen dan?
0: Tuurlijk.
1: Vind je dat goed?
2: Ja, ik vind het helemaal goed.
1: Mooi, dan doe dat. Kleinkinders, ze bent als een zachte man. Zo'n man wordt licht heel voorzichtig door de gedienkrup. Ze stapt met die kleine voeten door het huis. En elke stap klinkt als een herinnering die nog mak wordt. Ze vraagt van alles. Waarom is de lucht zo blauw? Hoe kan een vogel zo hoog vliegen? En ik, die al met Johan met beide voeten op de grond staat, merk ineens dat het opkikken weer leert. Als ze lacht, dan is het net of de tiet even stille steekt. Een lach van een klein kind heeft iets waar je niet vasthouden kunt. Maar toch neem je het met u mee, in de jaszak van uw harten. Ze zit op schoot, draait met de vingertjes door uw mouw, vertelt een verhaal dat nergens begint en overal eindigt. En die luistert, alsof het het mooiste verhaal is dat ooit verteld is. Buiten speelt ze met een stok, een pluk gras. Nee, het is allemaal genoeg, ze hoeft geen grote wereld. Ze maakt haar eigen. En als de dag langzaam donker wordt en ze met slaperige oom tegen u aandrukt, dan weet hij, dit is geluk dat niet schreeuwt, maar fluistert. Kleinkinderen leren hoe dat leven niet draait. Om grote stappen, grote plannen, grote woorden, maar om die kleine momenten die uw hart zachter maakt en uw ziel warm houdt.
0: Kijk, het zijn de kleine dingetjes die te doen.
1: Ja, de kleine dingen die het hem doet. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Dus,
2: en dan noem hij kleinkinderen. Of nee,
1: achter. Weer
2: dat is helemaal bijzonder.
1: Ja, ja, maar je was zo zeng, ja.
2: En hij oma, maar dan neemt ze ook straks opoe.
1: Ja, ik las hun de cursus, maar ik vind het ook niet erg als ze het opoe worden. Vind ik ook niet erg. Echt niet, maar...
3: Het
1: heeft ook wel wat.
3: Ja, opoe.
1: Ja,
0: opoe.
3: Ja. Ja. Opoe is niet verwarmd, hè. Ja. Eerder opoe was er alles wel.
0: En hoe noemen ze opa dan?
3: Opa gewoon, hè.
0: Opa.
3: Ja.
1: Ja, blijf gewoon opa. Blijf gewoon opa. Ja. Of dan over... Van mannen stond er ook nog een... Dacht ik, dan kijk je dan ook wel eens naar overlijdensadvertentie in de krant. En die was ook al vader, grootvader, overgrootvader en bedovergrootvader.
0: Zo. Oh. Dan hij heel wat...
1: Dan hij heel wat noorzaad. Ja, ja, klopt. Ja.
0: Ik hoor het muziekje op de achtergrond, dus dat steek dat er weer daar los zit van Morris Lussen. Joop, wat hebben we 2 uur al close on?
2: 2 uur? Nou, onze weerman natuurlijk.
0: Uh-huh.
2: En ik hoop dat we eens een keer iets ander weer kregen. En dan heet het weer.
0: Lekker man.
2: We hebben een stukje van de Wierense Revue. We hebben een telefonisch interview met Bart Bello van de Loense Maandag. Wat aankomt morgen is.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben een ander kwartiertje met mannenkoor Karrespoor.
0: Oh, dus een heel druk 2 uur. Dus ja. Nou de reclame nieuws, zijn we direct weer bij u terug.
4: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohammed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: appreciation of this medium.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugseth. Door de overwinning neemt Haugseth de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jan.

Een hele goede avond. Maandagavond 3 augustus 2026. Een nieuwe maand, een nieuwe warmte. Kijk even hier binnen. Nou, 22 graden. Dat is hier. Toen ik binnenkwam was het 25. Dus aircootje aan. Buiten is wel heel erg goed. Maar ja, wat doen we er dan? Is het druk maken? Maandagavond tot de klok van 10 uur zijn we weer aanwezig met 2 uur muziek en meer. En een uur Rikke de Rocket. Nou, Rikke de Rocket die schuiven rond de klok van 8 uur. Plaatjes draaien misschien iets eerder. En we hebben een thema voor vanavond, 1987. Ik wil zeggen, waarom 87? 3 april 1987. Van plaatjesdraaier ter wereld. Vandaar. En 2 mei kwam mijn dochter, dus ja, een goed jaar 1987. De opening, ja, was niet uit 1987, die was uit 1986 van de LP The Hole. The Golden Earring. En Quiet Eyes. Ja, 87 hadden ze niks, ja. Heeft u verzoekjes voor vanavond? 0578-695570. Zeg, uit 87 heb ik nog een hele mooie. Een dierbare. Gewoon bellen hem. De vaste items komen wel verder voorbij. Infomix om 19:30. Mr. Gratitude uit 1987 ook. En Rickert Rockert die vertelt wat zijn top 3 in klokken is. In 1987 kwam een hele mooie LP Tango in the Night terecht. De opvolger van Mirage. We hebben het over Fleetwood Mac. He's everywhere.

0: 1987 van die mooie LP. Tango in the Night. Daar staan de mooie nummers op. Big Love. Deze Everywhere. Little Lies. Noem maar op. Ja, hij is even aangeschoven. Goedenavond, meneer. Ja, microfoon? Oh, die staat daar niet maar in. Die kan je voor zeggen. Mr. Popcorn, als u vanmorgen geluisterd heeft, dan heeft u hier wel... Hij had het thema Berlijn. Eerste uur vond ik een beetje droevig.
1: Ja, maar
0: toen kwam mevrouwtje met hot stuff erbij. Ik denk, nou, dat wordt weer een leuke uitzending, tweede uur.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, je had een beetje geërgerd aan Berlijn, kon ik aan je stem door.
1: Ik had me geërgerd aan de aanslag uiteindelijk. Ja. En het was heel dichtbij, want van maandag tot met vrijdag was ik daar. Niet voor die parade, maar gewoon een leuk weekje Berlijn. En daarna een dag later, de zaterdag in Tiergarten, die aanslag. Ja, daar schrok ik wel van. Dat zo op klaarlichte dag gewoon kan gebeuren. En zeker als je er net geweest bent, dan denk je, nou, had mij ook kunnen overkomen. Dan komt het wel heel dichtbij, vind ik.
0: Ja, daar had je een mooi themaatje voor dus.
1: Ja, klopt. Ja. Maar het eerste uur heb ik me geërgerd, dat klopt eigenlijk wel.
0: Ja.
1: En tweede uur, toen denk ik, nou, nu gaan we gewoon lekkere muziek draaien. Van de gay scene eigenlijk een beetje. Allemaal gewoon vrolijke disco. Ja.
0: Was lekker.
1: Hele populaire muziek, de Tramps, Donna Summer. Ja,
0: die Tramps, dat was die.
1: Toen kwam het weer goed. Toen kwam de stemming er gelukkig
0: kwam de stemming
1: weer in.
0: Ja, de lekkere 12 inch van het Disco Inferno. Dus. Had die LP verzetten die naast staat, die ook die hele lange 12 inch uitvoering. Ja, dat is lekker dus.
1: Mooi.
0: Hey, vanavond hebben we de 87, volgende week ben ik op vakantie. Meestal doen we dan één keer in de drie maanden doen we een themaatje. Normaal is het een Duitse thema. Ja, er komt wel Duitse muziek vanavond in. Maar Lucienne die is in 87 geboren. Mijn dochter is in 87 geboren. En toen zei Lucienne, wanneer ben je geboren? 87. Ik zei, nou, dan gaan we alles wat uit 1987, wat wij leuk vinden. Of de luisteraar. Oh, jij zegt, nou, ik weet ook nog wel eentje uit 1987. Daar gaan we draaien. Dus dan...
1: Nou, ik ben benieuwd, want ik heb geen idee. Jaartallen en muziek, dat is heel moeilijk, vind ik, om dat te onthouden.
0: Nou, dus, ja, valt wel.
1: Maar jij voorbereid.
0: Ja, we hebben het voorbereid. En op die rustendag hebben we ook de top 40 nog voor uitgebracht. Dus dat komt allemaal wel weer goed. Maar een band die regelmatig hier bij mij in de uitzending voorbij komt, is die uit Amerika, uit de plaats Chicago, noemen ze het zichzelf ook. En van die 18e LP, kwam in 1987 een hele mooie nummer. If... She should have faithful. Hier is Chicago.

0: Van de LP, Chicago 18. Niet dat het de 18e LP was. Dat is het 18e studioalbum. En daarvoor zat natuurlijk Transit Autorio van die hele mooie LP. Ja, mijn beginnings, die hebben we vorige week getijd. Hé, 1987 kwam er een hele mooie radiostation in oprichting in de gemeente Epe. Ja.
1: Dit is de Miami Klassenplaat van deze week.

0: 1987 kwam ook deze hele mooie LP van Whitney Houston uit. Gewoon Whitney. And Love Will Save the Day. Geproduceerd door Jelly Bean. En u luistert nog steeds naar
1: Radio 794. Muziek en meer.
2: Radio Miami is er voor jou. Met een heleboel luisterplezier op 102.fm in stereo. Maar wanneer kun je nu eigenlijk ons afstemmen? Nou, dat kan. Elke zaterdag van 3 tot 6 met de Miami's Top 30. Elke maandag van 7 tot 9 Discordion. En elke dinsdag vanaf 7 uur muziek voor jou met Jan. Met van 7 tot 9 de Gouden Ouwe. Van 9 tot half 10 de Special. En vanaf half 10 tot 10 uur Heavy Metal. Elke woensdagavond van 7 tot 10 de Music Machine met Gerard en Hans. En elke vrijdag van 9 tot 11 Discordion. En als afsluiting van 11 tot half 12 in de Mix met Adrie. Radio Miami, het station van de toekomst.
0: Als u denkt, hoe komen ze aan die naam Miami? Nou, deze dus, hè. Jen Hammer. Crockett's Team. Team van Miami Vice.

0: van die mooie serie. Miami Vice. Jan Hammer. Nummer 2. De top 100 van 1987. Dus dan heb je aardig wat op nummertje 2 gestaan. Ja, dan is het toch wel eigenlijk tijd voor...
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl. Dit is Infomix met muziek.
0: Morgenavond 7 uur. Dan is er weer een hele volle bak. Ja. Een hele volle bak met Infomix, zou ik zeggen. Ja, dat is het ook zo. Tweede uur. Helemaal in jazz en more. Meneer Kieskamp komt voorbij. Ik ben benieuwd wat hij allemaal te vertellen heeft. En wat hij heeft van die andere interviews. Het eerste uur zit vol. Ik hoorde dat we maar 6 minuten muziek hebben. Dus dan is er een hoop gekletst. De weerman komt tegen 7:50 aanwezig. En ja, ik denk dat William Hulshoff ook wel voorbij komt met het lokale nieuws. En wat er verder in zit, ja, misschien dat we het straks nog te horen krijgen van Harry. Dus hij is net thuis, dus dinges. Maar meneer Hulshoff, die heeft sowieso al een heel nummertje. Had er wat opgeschreven van, die komt volgende misschien wel bij onze Rickert de Rocket. Hij moest een nummertje uit 1987 hebben. Hij stuurde er een eentje op. Hier is Mixed Emotions, You Want Love, Maria Maria.

0: 1987, aangevraagd door William Hulshoff. Je had me aangevraagd, hij verzorgt dit nummertje. Tenminste, de Duitse slager of wat het mag wezen. Na de klok van 19:30. Het is druk in de studio. De voorzitter is er en het wordt nog drukker vandaag in de studio. En hij is goed, nee. We gaan even een uitstapje maken van 1987 naar het heden. Ik heb hier een hele mooie cd'tje. Je kondig je mij maar aan, meneer. Daar komt er nog eentje aan, dus
1: Ja, we hebben een plaatje meegenomen. Ik denk, we gaan weer wat zendingswerk doen, maar Gerard kende hem al. Een van de band, ik denk, hij zal de band niet kennen, maar hij kent Mama's Gun. En hij kent ook de zanger, want die is ook onderdeel van Young Gun, Silver Fox. En van hun nieuwe plaat, die heet Dick, uit dit jaar, gaan we een heel soulvol nummer draaien. En dat heet Phantom Love.

0: China. Gewoon een lekker zomerse vibe. Hè? Ja. Daar waren we even aan toe.
1: Even aan toe. Lekker 33 graden buiten. Dus. Hey, 1987 kwam een hele mooie LP uit. These Are The Days van Gino Vannelli. Die ken je?
0: Ja, die ken ik wel.
1: Uit de jaren 60. 70?
0: Nee, jaren 70, 80.
1: Ja, 70. Maar die eerste... Dit is van, ja, ik vind dit een hele...

0: 1987. We kennen hem natuurlijk van die mooie LP Powerful People. Dan heb ik het over Gino Vannelli. Dit kwam van die mooie, hele mooie LP's. These Are The Night. Ja, en over 1987. Dan, ja, dan heb je ook eigenlijk maar eentje die je nog kunt horen.
1: Muziek en meer. Radio 794.
0: Wel de klassieker voor de zomertijd. Hier is Tony Esposito.

0: een van de grote hits uit 1987. En waarom draaien we 1987? Ja, plaatjes draaien. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, dat is mijn bouwjaar.
0: Dat is jouw bouwjaar, hè?
1: Ja.
0: Een goed jaar. Mijn dochter is een maandje later geboren. Dus,
1: kijk, ja.
0: Ja, dus...
1: En mooie muziek gemaakt.
0: Dat is een hele mooie tijd van muziek en zo. Dus, en daar zit nog een meneertje, de voorzitter. Dag meneer, de voorzitter. Dus,
1: hij zwaait.
0: Maar, dus, normaal is hij heel gespraakt en zo, maar dit keer houdt hij zich netjes op achterstand. Dus,
1: hij doet de
0: koptelefoon. Goedenavond, de microfoon ook. Hoe moet hij zich nog uitstrekken?
2: Hallo.
0: Hoe zit het met u?
2: Erg goed, het was erg rustig tot nu toe. Ja. Ik zat op een rustig plekje hier ergens in een hoekje.
1: Zodat toen kwam ik
2: me niet konden zien. En toen kwam zij erbij en toen moest ik plotseling praten.
0: Ja.
2: En dat is niet mijn sterkste punt. Dus ik ben erg...
1: Wij vinden dat juist bleu. Wel jouw sterkste bleu. Punt.
2: Ja. Beetje bleu.
0: Je kunt zo wel een kopje koffie krijgen.
2: Oh, heerlijk.
0: Lekker wel, hè?
1: Oh.
0: Even krijgen.

0: Ah, we gaan lekker. We hadden deze al een heerlijke, dat hij in de lucht kon dansen. Dus, deze ook wel, hè. Ze maken heel veel hits, hebben ze gemaakt. Ja, toch
1: zeker,
0: wel.
1: Ja. Dus, ik vind Call of My Love ook zo leuk.
0: Ja. Oh, dit is Baila
1: Bolero. Ja, dit is Baila Bolero. Ja, dat stond inderdaad rond mijn geboortetijd in de top 40.
0: Nou, we gaan het al draaien.
1: Ja. Fun, fun.
0: Fun, fun, hè. Wat hebben wij? Een fun, fun vanavond. Hè, voorzitter.
2: Fun, fun bij het Happy Station RTV 794.

0: Dit is Plaatjesdraaier. Het thema van vanavond is...
1: 87,
2: hè? 1987, inderdaad. Ja, ja. Dus, dat was wel een vrolijk liedje.
1: Dit was wel een vrolijk liedje, ja. Zeker weten. Dus,
2: leuk.
1: Ja, dus. Hey, ja, ik denk dat de volgende, daar staat jou ook wel aan, dat hij in jouw geboortedaad... Ik zal er een stukje laten van horen.

0: LP kwam in 1987, 1986 uit. Typical Mail.
1: Oh ja, tuurlijk, ja. Ik wil zeggen, de intro, dat herkende ik niet gelijk.
0: Het is maar heel even op singeltje verschenen.
1: Prachtig, ja.
0: Is Tina Turner. Paradise is here.

0: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauxet heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauxet pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
5: Kom terug bij tweede uur muziek en meer met ondergetekende Rickert Rocket.
6: En ik ben Lucien.
7: En ik ben Gerard.
5: Nou, we zeiden, vorige week deden we dat ook. En toen snapten ze bij mijn familie thuis.
7: De grap niet.
5: De grap niet.
6: Nee, in principe doen we hem toch al een tijdje.
5: Dat doen we het al een heel tijdje. Dat zei ik ook. Dus ik denk, ja. Jij bent naar Terschelling geweest.
7: Terschelling, inderdaad, ja.
5: Naar de zeehondjes. Mooi is dat, hè?
7: Dat was prachtig. Het was echt een hele leuke tocht. Ja.
5: Is dat de talisman die dat verzorgt daar?
7: Klopt, ja. Ja,
5: bij ons, op Texel doen ze, hebben ze bij het noord, bij de vuurtoren, hebben ze de vriendschap liggen. En die maakt ook zo'n richting...
7: Okay, vanuit de andere kant.
5: Van de andere kant daar naartoe.
7: Ja, nee, heel leuk. Ja, ik vond het echt heel leuk.
5: En wat heb jij gedaan?
6: Wat heb ik gedaan dit weekend?
7: Ja, vertel.
6: Ik ben naar Deventer geweest, naar de boekenmarkt.
7: Oh, de boekenmarkt, ja.
5: Ja. En je vindt niet verveeld?
6: Ik verveel me niet zo heel erg snel. Nee. Ik vind altijd wel iets om te doen.
5: Maar ben je een boekenworm dan? Of,
6: Nou, viel wel mee. Nee, ik heb nog weer een paar, want ze hadden er vooral heel veel boeken, maar ze hadden ook nog wel een paar tentjes met wat platen. Dus ik heb nog een paar platen meegenomen. Ja, van,
7: het is gelukt. Ja.
6: Van Long Tall Union Shakers bijvoorbeeld.
5: Kijk, ja. Dat is wel lekker. Hè?
6: Ja.
5: Dus, we zijn met 1987, het geboortejaar van onze plaatjes.
7: Ja, dat is echt wel lang geleden, ja.
5: Je
7: hebt een mooie lijst voor me afgedrukt, want anders... was ik niet zo goed voorbereid natuurlijk.
6: Wat, met allemaal hits uit 87?
7: Wel in de week waar ik geboren ben ook. Hè? Dus hij heeft echt de juiste week opgesnorkeld hiervoor. Dus dat is leuk.
6: Wat stond er op één dan? Hebben die al gehad?
7: Mel en Kim stond Op week 14 op nummer 1.
5: Respectable.
7: Respectable, inderdaad. Ja.
5: En op nummer 2 staat de nummer 1 uit de top 100. Jantje, de vader, dus de opa
7: van
5: Piet Veerman, ja. Dat is met Sailing Home. Ja, daar heb ik wel klaarstaan. Maar, ja.
7: Ja, dat is leuk. Ik vind het een mooi nummer wel, hoor.
5: Ja. Ja. Ik vind hem ook een mooie stem hebben. Laat ik zo
7: ja, prachtige stem. Hij komt bij de Cats komt hij ook altijd zo mooi eruit springen.
5: Zeker. Dus, over het laatste nummertje van die top 850, dat is de Cats. Het laatste stukje wat je hoort. Maar dat tussen wat hij ervoor heeft, dat rippeltje, dat ben ik nog niet helemaal uit wat het was. Maar dan moeten we eens even kijken aan Marcel wat daarvoor is. Hey, in 1987 kwam ook een hele mooie LP van Earthwind & Fire uit.
7: Oh, welke?
5: In the Touch.
7: Oké. Maar nou, die stond niet destijds in de top 40,
5: Nee. Dat klopt. Earthwind & Fire die je maakte,
7: wel mooie muziek, maar
5: muziek in die begin jaren 80, toen was het nog met Let's Groove en zo en al die andere van die LP's. En daar scoorden ze mee en deze heel veel LP's. Dit is er na 4 jaar, maakt dus weer een mooie LP in de Touch. En die gaat eigenlijk ook wel over de Iran-oorlog.
7: Oh.
5: En die
7: Die
5: maar niet ophoudt. En dit nummer heet dan ook System of Survival. En dan gaat dat stukje waar je dat hoort, is een logootje van James Brown. En dan zeggen ze, where is the money? En dat gaat dan over het geld wat allemaal eigenlijk naar Iran toe gaat en zo. Hier is Earthwind & Fire.
8: The biggest unanswered question is where is the money?
9: And faces off with Iran Contra investigators and often
10: I'm not going to tell falsehoods to the American people. I'll leave that to others. I'll leave that to others. I'll leave that to others.

0: The big unanswered question. Mr. Reagan zei dat. Where's the money? System of Survival van een mooie LP In the Touch. En wel uit 1987. Mensen, hij kwam uit in 1986, maar nummertje werd gereleased in 1987. Waar jij een probleempje mee had toen.
1: Ja, ja, ja, dat, ja. Dat heeft me nog wel eens een paar keer in mijn derrière gebeten. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld Toto zag ik wel voorbij komen. Ik denk, nou, zal ook wel. Ja, jaren 80 toch wel. Maar nee,
0: ja, jawel, eentje dinget. Er was die 1 LP. En er staat één nummertje, die heb ik hier klaarstaan. Dat is Lia. Die is nooit beningers. Maar die is wel uitgebracht in 1987.
1: Ah ja, ik vind het geen album. Ik heb het
0: nee, album, nee. Album komt in 86 uit. Die 7.
1: Ja, ja, en wat ik zeg. Ja, ACDC dus ook niet. Ja. Dus,
0: ja. Hey, Pasengeweld komt sowieso altijd voorbij. Dus
1: ja.
0: Ja, moeten we ook wel.
1: Dat is ook geen 1987.
0: Nee,
1: wat dat betreft was het lastig. Dus ik ga even 10 jaar nog verder terug in de tijd, naar 1977. Want toen kwam het zelfbenoemde debuutalbum uit van Odyssey. Daarop staat een heerlijk nummertje wat werd geschreven door Sandy Linzer en Danny Randall. Het haalde de 21ste positie in de Billboard Hot 100. Dit is Native New Yorker.

0: Ja, 10 jaar voor 1987. 1977, Odyssey met Native New Yorker.
1: En Lucienne, ja, 1987, 3 april jouw geboortejaar.
2: Ja, nou, dat is wel heel exact hoor.
1: Ja, ja.
0: Weet je wel, allemaal kunnen we allemaal kaartjes sturen.
2: Ja, dat is fijn.
1: Het was een goed
2: ik
1: jaar.
2: Ik krijg trouwens altijd een kaartje hoor, van de radio, dat is echt heel lief. Ja?
1: Ja,
2: ja jullie nooit?
1: Nee.
2: Nee?
1: Nee.
0: Dan
1: hebben
0: we
1: toch wel fout gedaan.
0: Ja, ik heb wel een kaartje.
2: Ja. Ze weten gewoon niet wanneer jij jarig bent, Gerrit.
1: Ja, nee. Ze komen ook nooit met Sinterklaas komen ze ook nooit voorbij met de kist. Dus meestal... De poppen zijn altijd voorbij.
0: Nou, dan moet je goed even Linda, ja, de rest sturen. Dan hebben ze dat niet in de...
1: Wie weet. Yes. Ah. Hey, je bent naar de film geweest.
2: Ja, ik ben naar de film geweest, ja. Van Wham. Ja. En die was afgelopen dinsdag was die uitgekomen. En ik ben gelijk naar Pathé gegaan. Ja, de zaal zat lekker vol. Was niet een mega grote zaal, hoor. Maar dat was Wham 10 Days in China. En dat was hartstikke indrukwekkend, omdat China vooral in die tijd hartstikke communistisch was natuurlijk. En dat was volgens mij 85. Nou, de poorten waren nog hartstikke dicht. En zij kwamen daar als popgroep en werden daar wel best wel hartelijk ontvangen hoor, door de mensen. En ze hebben daar ook een aantal optredens gegeven. Maar die mensen zitten dan gewoon echt stijf op een stoel en klappen ook gewoon bijna niet. En was één man die ging dansen. Die dacht, oh, ik ga hierop bewegen en zo. Maar die werd gewoon letterlijk door de politie eruit gestuurd. Dus dansen mocht al eigenlijk niet.
0: Nou,
2: en ze hebben, ja, dat was echt best wel zielig eigenlijk. Maar die mensen vonden de muziek fantastisch. Want die gingen dus, kregen dus een bandje bij het te kopen van het ticket. Want die zalen waren wel uitverkocht. Want mensen waren wel zo nieuwsgierig. Want er gaat hier wat gebeuren. Dus iedereen wou wel heel graag een kaartje. Dus ze hadden het wel elke keer helemaal vol zitten. Dus dat was wel heel mooi. Ja, het is echt wel een film om een keer te gaan kijken. Tenminste, ik vond het beren interessant.
1: En dat komt uit 1987?
2: Ja, dan moet ik natuurlijk een bruggetje maken. Ja.
1: Ja.
2: Omdat ik dus naar Wham was geweest, dacht ik aan George Michael. Maar in dit geval dus met Aretha Franklin. En zij hadden inderdaad in 1987, rond 3 april stonden ze op nummer 6 met I Knew You Were Waiting For Me.
1: Okay.
3: Herinnert u zich deze nog?

0: Dat zijn toch wel echt twee fantastische stemmen bij elkaar, vind je niet?
1: Ja, ik vind George Michael vind ik wel lekker. Rita Franklin heb ik nooit zo. Ik denk, ja, dat is.
0: Okay.
1: Was nooit zo mijn favoriet.
0: Nee,
1: ik weet het niet. Ja. Ze zaten ook de Queen of Soul in. Die denk, ja, nou, ik vind wel leukere mensen die uit die tijd een soul maakt. Maar ze doet het niet verkeerd.
0: Nee, zeker. Nee, ik vind die combi wel
2: mooi. Ja. Ja, heel veel mensen die er verstand van hebben. Die doen naar de beste zangeres ooit.
0: Die er wel verstand van hebben.
2: Ja. Hey, heel veel mensen die er verstand van hebben. Nee, maar, bijvoorbeeld de Rolling Stones hadden toen ook zo'n lijst gemaakt met beste vocalisten. Stond zij bovenaan bij dames. Dus.
0: Ja.
2: Oh, ja. Zal ze toch wel iets goed doen?
1: Ja, ze doet het goed. Dus, maar het is niet mijn favoriet.
0: Nee, je kunt niet overal fan van zijn.
1: Nee, hetzelfde als Bruce Springsteen. Die zou ik niet zo 1, 2, 3 draaien. Maar het is wel een hele goede zanger.
0: Ja, Oké, volgende nummer. Bruce Springsteen, komt-ie.
1: Daar komt-ie.
2: Ja, heeft hij wel uitgewaagd. Ja,
1: gaan we zo meteen even opzoeken.
0: Fire, was inderdaad 87.
1: Ja, Fire, kwam die heel mooi. Hey, in 87 kwam ook Swing Out Sister uit. It's Better to Travel.
0: Nee. Zeg better to travel. Nou, daar ben ik wel mee eens, hoor.
1: Ja, is better to travel. Nou, dit staan hele mooie nummers op. Dus, zal ik eens eentje van een stukje laten horen van die...
0: Mag ik het cd'tje even zien?
1: Ja.

0: Er staan hier vier grote ogen te kijken van Swing Out Sister. Leuke stem. Maar ze hebben een aantal heel mooie, toch wel grote hits gehad. Als ik dan deze even door ga bladeren.
1: Je maakt dat ons niet te moeilijk, hè, Gerard?
0: Nee.

0: hebben een aantal weken in de top 40 gestaan, ik zal zeggen. En deze titel heet...
1: Breakout. Ja, dat dacht ik al.
0: Dat dacht ik al, ja.
1: Goeie gok.
0: Hele goede gok.

0: dit is Surrender. Ja, dat is een lang nummer. Maar het is, ja. Yeah. Zal eens kijken of de korte versie of die wat sneller gaat. Dus.
1: Dat hoort meestal wel bij een korte versie.
0: Ja, een korte versie is vaak wel, ja. A Surrender. En die stond in de, die staat in de, die is later uitgekomen. Dus,
1: oh, ik wou zeggen, die heb ik volgens mij niet voorbij zien
0: niet
1: komen.
0: Op jou, niet op jou, maar die staat er wel verder in. Deze staat wel op het lijstje.
2: Ja, staat
1: oh, staat er wel in, trouwens, Surrender, ja.
2: Dus,
0: ja, dat is wel ook. Ja. U2 ook. Daar
2: ja, U2. Het over. Ja, ja. Die heeft in 1987 ook niet stilgezeten. Toen kwam het vijfde album uit, Joshua Tree. Een aantal prachtig mooie nummers en ook zeer succesvolle nummers. Dit is de een van werd geschreven. Uiteraard zou ik haar zeggen door zanger Bono. Houden de zesde positie in onze Nederlandse top 40. Dit is U2 met I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: blijf er mooi naar bij. You too, I still haven't found what I'm looking for.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
2: Nou, natuurlijk zit Lucien ook naast ons. Dus, kijk nog even de tijd. 5 minuten over de klok van 8:30. Ja, over een dikke... Ja, gaat het niet met je... Kita Hero Claro nog niet? Is het te lange?
0: Het is niet zo heel lange. Het is een nummertje dit keer van Bowling for Soup. Kennen we die nog?
2: Ballen voor soep ken ik niet.
0: We hebben toch wel een paar nummertjes gehad in de top 40. Zou kunnen zijn dat je deze wel herkent. En daarna een top 3 liedjes met klok in de titel. Nou, ik hoop dat mensen de heer Bono en zijn consorten leuk vonden. Want onder andere een nummer van YouTube komt zo meteen weer terug. En ik had nog wel meer keus. Want ik heb, denk ik, 3 hartstikke fijne nummers heb ik daarvan klaarstaan. Ik weet niet, ik zit heel even te spieken.
2: Ik heb geen Engelse.
0: Oké. Nee. Ja, nee, ik zie het inderdaad staan. Oh, die had ik ook wel kunnen doen trouwens. Is helemaal me ontschoten. Was ook leuk geweest. Die gaan we dan zo meteen even doen. Na de top 3 liedjes met klok in de titel gaan we naar The Original. Gaan we kijken waar Video Killed the Radio Star van de Bugles van origine vandaan komt. Al is dat ook wel weer een beetje een grijs gebied. Maar goed, ik vind alsnog dat het telt. Bij The First Time's a Charm gaan we richting Engeland. Gaan we kijken waar Kasabian als allereerste een nummertje uitbracht. Bij The Two Hit Wonder gaan we Mountain proberen nog een tweede hit te geven. Naast hun hit uit 1970, Mississippi Queen. En we eindigen met nieuwe muziek, onder andere een nieuwe van Camelot.
2: Kijk.
0: Dat vind ik wel een leuke. Die staan binnenkort volgens mij ook nog in Tilburg. Hebben ze Camfest, noemen ze dat, de ere van het 25-jarig bestaan van de band. Volgens mij komen ze 2 dagen lang.
2: Ja.
0: Nou, dat is wel leuk. Ja, super. Okay.
2: Dus, hey, ik heb er eigenlijk twee uitgezocht. Ik denk, ik ga tot de Nederlandstalige tour doen.
3: Ja, dan toch niet weer de zwoele zomernachten? Of, jawel?
0: Nou, daar zit geen klok in, hè?
3: Nee, dat is wel klokkentijd.
4: Als de klok...
3: Die heb ik wel eens op de keyboard geleerd, volgens mij.
2: Maar jij bedoelt die andere? Die,
0: ja, die andere, ja. Die mij nou is ontschoten. Ja,
3: welke is het bij, tijd?
0: Ja, echt schandalig.
3: Nee, dat is niet... Er zit geen klok in, natuurlijk.
2: Nee, eentje, het fases...
3: Oh! Ja, tuurlijk. Ja. Oh, ja.
2: Ja?
0: Ja. Ja.

Ze hangt nu al 200 jaren in het koetshuis bij het kasteel. Steeds bekend van zuid tot noorden, in ieder werelddeel. Als ze niet vergeet erop.

Daar is een tijd van komen en daar is een tijd van gaan. Mensen, dieren of boom, eens hou af het dan. Voor het geluk zien van de Kannenberg komt eenmaal ook de tijd. Misschien nog zonder erg dat er vergoed

0: Straks na de klok van 8 uur slaan de klokken nog een paar keer. 3 keer zelfs.
1: Ja, ja, als echte Vaassenaar is dit natuurlijk de nummer 1 van de top 3. Dus zometeen nummers 4 tot en met 2.
2: Maar jullie kennen het gewoon van begin tot eind, hè?
0: Ja.
2: Ja, ja. Nou, leuk.
0: Ja, dat is toch wel leuk. Dus. Hey, ja, 8 januari.
2: Ja, David Bowie-avond. Ja, ja, ik heb er gisteren inderdaad ook nog met een vriend over gehad. Wat leuk. En ik heb trouwens een artiest gevonden die, die gaat zingen.
0: Ja.
2: En die heet Bowie Wie.
0: Bowie Wie?
2: Ja, Bowie Wie. Ja. En nou, dat is hartstikke leuk. Dus dat begint steeds meer vorm te krijgen. En dit weekend ga ik dus naar de Lightroom in Londen. En ik ben heel erg benieuwd wat ik daar mee ga maken van David Bowie.
0: Okay. Hey, voor volgende week de top 3. Heb je de vraag al gehad?
1: Welke vraag? De vraag.
0: De vraag, de vraag.
1: Gewoon vragen.

0: Zo te zien niet, maar ik zit heel even te kijken. Er staan best wel wat leuke artiesten tussen. Ik moet zeggen dat ik niet alle nummers ken.
1: Zoals deze Question van Moody Blues.
0: Ja, Moody Blues zie ik staan, maar ik zie hier ook al Manfred Mann's Earth Band. Zie ik ertussen staan, System of a Down. Taylor Swift zal mijn lieftallig wederhoofd leuk vinden. Dus ja, kunnen we wel doen.
1: Ja?
0: Volgende week.
1: Volgende
0: questions
1: week.
0: In de questions. Titel. Vragen.
1: The questions.
0: Yes. Yes.
1: Oké, okay, goed. Gaan we verder met, ja, we hadden het over David Bowie.
2: Ja.
1: Hij staat ook in jouw lijstje, hè?
2: Nou ja, in mijn geboortejaar en geboorteweek zelfs kwam hij net binnen. Dat was de eerste week, nieuw op nummer 27. En David Bowie was met het nummer Day In, Day Out.

0: proberen wel met de tijd mee te gaan.
1: Ja.
0: Het is wel een beetje echt ethisch song, vind ik.
2: Ja. Pieter Frampton doet ermee, dus en,
0: Ja, niet de meest bekende. Ik vind het ook niet de meest beste.
2: In het gehoor liggend.
0: Nee, klopt, ja.
2: Maar ja, het heeft wel de top 40 verhaal. Dus dan er zullen mensen in die tijd gedacht hebben... David Bowie?
0: Het is David Bowie, dus. Ja.
2: Daar moeten we wat van hebben. Dus, ja. Misschien hebben we net zoals deze. Dus,
1: Ja, de HD's waren wel vrij succesvol.
2: Ja, die hadden heel veel.
1: Meteen gast van start. Ja, 1987, dan kan deze niet uitblijven. Toen kwam namelijk het debuutalbum van Guns N' Roses uit Appetite for Destruction. Ik heb hier zo'n live versie klaarstaan. Maar dat is eigenlijk alle informatie die ik erover heb. Want ik heb een box meegenomen. Die heet The Broadcast Selection. Maar er staat verder niet bij wanneer het is opgenomen. Ter ere van wat het is opgenomen, waar het is opgenomen. Dus geen flauw idee. Het is in ieder geval een live versie van een nummer wat Axl Rose schreef over jezelf bezatten aan hele goedkope wijn. En die goedkope wijn die heet Night Train.

0: Ja, lekker gas geven met Guns N' Roses. Heerlijk gitaarwerk van Slash. Dat was een Night Train.
1: Ja, we hebben nog eentje te gaan voor 1987.
2: Oh, ja. En je hebt wat klaarstaan?
1: Ja, we hebben nummer 1 van 1987 klaarstaan. Dus, oh. Waar we het over gehad hebben. Dus,
2: Oh ja, Mel en Kim. Ja.
1: Nee. Oh, de nummer 1 van 1987.
2: Oh, nummer 1 van 1987. Nummer... Over het hele jaar. Ik dacht dat je van dit lijstje
1: nee,
2: bedoelde.
1: Nummer 1 van het hele jaar. Dus,
2: Dat is Michael?
1: Nee.
2: Ook niet.
1: Nee.
2: Ah, dan weet ik het niet.
1: Nou, weet ik niet.
2: Madonna.
1: Maar ook niet. Dus,
2: ik weet het niet.
1: Je hoort hem zo meteen wel. Dit was Muziek en Meer met ondergetekende Rick de Rocket.
0: Met Lucienne.
2: En Gerard Bouw.
1: En volgende week, hele week, ja, 3 weken lang Rick the Rocket hier op de
0: radio. Ja, dat gaan we doen. Wordt weer één grote verrassing.
1: Een grote verrassing.
2: Grote dus, verrassing. Nou, wij zijn dol op verrassingen.
1: Van daarom dus. Nog eentje tot de klok van... Nee, moet ik eigenlijk de nummer 1 zetten, hè?
2: Dan willen we dat weten, ja.
1: Dan wil je ook wel weten wat het is.
3: Nummer 1.
2: Oh, tuurlijk. Piet Veerman, ja. Sailing Home. Oh, wat een ei ben ik. Ja, okay.
1: Een gekookt ei.

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
3: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
2: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt hij opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
4: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
2: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is maandagavond muziekavond met Ricket de Rocket Radio.
1: Een hele goede avond op deze maandagavond, 3 augustus, iets na de klok van 9 uur. Het is weer tijd voor Ricket Rocket Radio bij RTV 794. Alle knopjes doen tot nu toe wat ze moeten doen. Dus we gaan er weer een hele lekkere avond van maken, vol met muziek. Dat doen we met alle vaste items. En dus gaan we weer supersnel van start met de nieuwste Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
1: En dit keer staat Bowling for Soup, Girl All the Bad Guys Want.

0: lekker. Uit het jaar 2002 was dat Boning for Soup met Girl All the Bad Guys Want. Een nummer van het vierde album Drunk Enough to Dance. Zeer succesvol album waarvoor ze zelfs een nominatie kregen voor een Grammy. Helaas niet gewonnen. En de guitar hero die we hoorden was niemand minder dan Chris Burney. Ja, wat hebben we nog meer in Rickard Rocket Radio zitten deze prachtige warme maandagavond. Nou, zometeen gaan we weer verder met een nieuwe top 3 uiteraard. En Lucienne had wel een hele leuke eigenlijk als onderwerp. Een klok. Dus ik heb 3 liedjes met klokken in de titel gevonden. En ik kan alvast verklappen. Is best een hele goede top 3, al zeg ik het zelf. Daarna gaan we snel door met The Original. Dat is een beetje een grijs gebied, maar dat zal ik zo meteen uitleggen. We gaan kijken waar Video Killed the Radio Star van origine vandaan komt. Bij de First Time's Charm gaan we kijken wat de allereerste was van Kasabian. Bij de Two Hit Wonder proberen we Mountain nog een hit te geven naast hun hit uit 1970, Mississippi Queen. En we eindigen uiteraard weer net nieuwe muziek. En ik hoop dat ik een beetje aan wat nieuwe muziek toekom, want er is best wel veel uitgekomen. Onder andere een nieuwe van Camelot. Maar eerst gaan we snel door met de nieuwe top 3.
1: De top 3 van Rickard the Rocket op Radio 794.
0: Ja, liedjes met klok in de titel. Er was behoorlijk wat keuze eigenlijk. Meer dan dat ik zo van tevoren had verwacht. Voor de allereerste, de nummer 3, gaan we terug naar 1966. Het derde album It's Time van The Guess Who. Nummer wat klaarstaat werd geschreven door gitarist Randy Bergman. En de man die we horen. En die keyboard speelt is Burton Cummings, de grote man achter The Guess Who. Dit is het nummer, de top 3. Nummer 3 van deze week, Clock on the Wall.

0: keeps on and on and on. I can't stand it. It never stops for anything. The clock just keeps moving, ticking.
1: Ja, lekker begin hoor van de top 3. De Guess Who met Clock on the Wall. Helemaal terug in 1966. Gaan we snel door. Net de nummer 2. En dat is van een band die we toen net bij Muziek en Meer ook al hadden. U2 staat daar namelijk klaar. De groep rond zanger Bono schreef ook het nummer wat nu klaar staat. Werd geproduceerd door Martin Hannett. En het was het eerste nummer wat uitkwam via Island Records. Dit is 11 o'clock. Tick-tock. U2.

Ja, dat was U2 met 11 o'clock. TikTok, de nummer 2 van deze week. Liedjes met klok in de titel. Maar de nummer 1 is een vrij recent nummer uit 2025... van het 16e album van Dream Theater. Ja, dat album was behoorlijk succesvol. Houden de 4e positie in onze Nederlandse album Top 100. En dit album betekende ook de terugkeer wederom van de originele drummer Mike Porthoy. Dit is Dream Theater met de nummer 1, Bend the Clock.

0: Ja, lekker. Dat was Dream Theater met de nummer 1 van deze week. Band The Clock. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe top 3. En Gerard had wel een mooie suggestie. Die had vragen. Top 3 met vragen met question in de titel. Dus dat gaan we volgende week doen. Ik heb al een beetje gespiekt. En nou, ik denk wel dat er het een en het ander aan moois voorbij komt. Dus volgende week hebben we leuk vragen in de titel.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op Radio 794.
0: Ja, wij zijn toegekomen aan The Original. En daarvoor gaan we dit keer naar 1979. Toen kwam namelijk het debuutalbum The Age of Plastic uit van de Bugles. En daarop staat meteen ook hun grootste hit. Dit is Video Killed the Radio Star.

Ja, dat waren de Bugles met Video Killed Radio Star uit 1979. Ja, maar hij staat in The Original. Dat is een beetje raar, want de Bugles bestaat uit de heren Trevor Korn en Jeff Dowse. En zij schreven dit nummer ook. Nou, hoe kan het dan dat het toch niet het origineel is? Nou, ze schreven het niet met z'n tweeën, ze deden het met z'n drieën. En de derde persoon is Bruce Woolley. En Bruce Woolley, die bracht het nummer samen met zijn groep The Camera Club uit. Een paar maanden voordat de Bugles het uitbrachten. Ongeveer 2 maanden eerder in 1979. Zal later ook nog verschijnen op het debuutalbum van de groep genaamd English Garden. Maar de allereerste keer dat wij Video Killed the Radio Star konden horen was in deze versie van Bruce Woolley en The Camera Club.

0: Ja, dat was Bruce Willis samen met de Camera Club met de allereerste versie van Video Kill the Radio Star. En later zouden de Bugles er nog een hele mooie hit mee hebben. Kijk naar de tijd, zie dat het een paar seconden over half is. En dat betekent dat we heerlijk op tijd zijn voor de First Time Charm.
1: Radio 794. Ricket the Rocket.
0: En de First Time Charm is dit keer van Kasabian. En daarvoor gaan we terug naar 2004. Het nummer wat klaar staat werd uitgebracht als demootje, maar zou later ook op het zelfgenoemde debuutalbum verschijnen van de groep rond zanger en gitarist Sergio Pizzorno. Dit is de First Time Charm van Kasabian, Processed Beats.

0: best een lekker begin van Kasabian, hun allereerste processed beats. Kijk naar de tijd, zie dat inmiddels bijna 5:30 is en wij zijn toegekomen. Two Hit Wonder.
1: Rick de Rocket Radio.
0: En dit keer staat een nummer van Mountain. In 1970 brachten zij hun debuutalbum Climbing uit. En daarop staat een nummer wat de 21ste positie haalde in de Billboard Hot 100. En dat was het grootste succes voor de groep rond zanger Leslie West. Dit is Mississippi Queen, Mountain.

Lekker, dat was Mississippi Queen van Mountain. Heerlijk nummer. Je hoort hem zo af en toe nog wel eens op Classic Radio voorbij komen. Maar dat was zeker niet het enige nummer wat Mountain heeft gemaakt. In 1971 kwam bijvoorbeeld hun tweede album uit, genaamd Nantucket Sleigh Ride. En daarop staat een nummer wat werd geproduceerd door de bassist van de groep Felix Pappalardi. En dat is wat mij betreft hun tweede hit. Dit is Don't Look Around, Mountain.

0: Ook een lekker nummer hoor. Wat mij betreft de tweede hit voor Mountain. Don't Look Around. Naast hun grote hit uit 1970, Mississippi Queen. Kijk naar de tijd. Ja, dan zie ik dat we nog bijna 20 minuten hebben voor je. Wel, wel, wel. Nieuwe muziek.
1: New music by Ricket Rocket Radio.
0: En we beginnen met een nieuw nummer van Tony Iommi. Die kennen we natuurlijk van Black Sabbath. En 23 oktober gaat hij een nieuw soloalbum uitbrengen. Dat gaat heten From the Dark. En hij heeft nu alvast een nummer daarvan uitgebracht. En daarvoor kreeg hij hulp van de Noorse zanger Jurgen Lande. Dit is Tony Iommi met World Alone.

ja, dit schet wel verwachtingen voor het nieuwe album From the Dark, wat uitkomt 23 oktober. Album van Tony Iommi. En voor dit nummer kreeg hij de hulp van Jörn Lander. Dit was World Alone. Gaan wij snel door met de volgende. En dat is een nummer van Camelot. Ook die gaan een nieuw album uitbrengen. Dat verschijnt 28 augustus en heet Dark Asylum. En een van de nummers die erop staat is deze Godlike Alchemy.

heerlijk. De nieuwste van Camelot, Godlike Alchemy, nummer wat gaat verschijnen op Dark Asylum. Die uitkomt 28 augustus. Gaan wij snel door met de volgende, want diezelfde 28 augustus brengt Dinosaur Jr. een nieuw album uit. Dat heet There and Near. En een van de nummers die daarop staat is Blowing Up.

Ja, dat was de nieuwste van Dinosaur Jr. Blowing Up. Een nummer wat gaat verschijnen op het album. Der neer 28 augustus. Als ik heel snel ben, kunnen we er nog twee doen. Dus ik ga lekker snel door met de nieuwste van Gnorrenfieber. Dit is Meine Lieben.

什么？

Ja, dat was de nieuwste van Kanonnen Fieber. Mijn lieven, kijk naar de tijd. Zie je dat we komen aan het laatste nummer van deze avond. Dat betekent dat ik vast afscheid ga nemen van u allemaal niet getreurd. Volgende week zijn we er gewoon weer. Sterker nog, dan zit ik er extra lang. Want Gerard Bouw is op vakantie, dus ik neem ook zijn programma Muziek en Meer over. Daar hebben we alle items weer compleet opnieuw gevuld hier bij RTV 794. Voor nu laat ik u achter met de allernieuwste van Electric Cowboy. 7 augustus komt een nieuwe album uit, Tanz Night. En ze hebben nu alvast een singeltje van dat album gedropt. Dit is The Way You Are. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot volgende week.

0: Rocket Rocket Radio.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
3: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
2: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
4: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
2: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: SymfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij een nieuwe editie van SymfoCity. Mijn naam is Martienke Zandijk. Ik mag vanavond iets over de platen vertellen. Jonathan Mezag doet de techniek. En zoals altijd hebben we weer samen een mooie lijst voor jullie samengesteld. Met veel oud werk, ook aardig wat nieuw werk en ook aardig wat verrassend werk, al zeg ik dat zelf. We begonnen met een nummer van de Blue Oyster Cult. En de Blue Oyster Cult is nou niet hetgeen je soms direct van Pog mag betichten. De band maakt classic rock richting hard rock, maar ook altijd met verfijnde, bijzondere arrangementen. Het is geen prog, het is geen symfo, maar het heeft altijd wel de zweem. En met name het oudere werk, moet ik zeggen. Sacred Treaties is een album uit 1974 en daar draaiden we dit fraaie nummer van. Prog-related is de mooie naam van het genre. Nou ja, het zal wel. Omdat het zo'n mooi nummer is, gaan we lekker nog even door met oud werk. Kent u klassiekers? We gaan verder met Uriah Heep. En om het maar eens een keer lekker in hokjes te stoppen, dat geldt weer als een heavy progband. Wat nou precies het verschil is tussen de Blue Oyster Cult en Uriah Heep qua sfeer en muziek is me soms niet helemaal duidelijk. Maar goed, doe maar. De heren en dames zullen het al weten, denk ik dan. Uriah Heep is ook zo'n band die allerlei soorten muziek heeft gemaakt. Vrij stevig over het algemeen en vrij korte nummers. Maar er was een uitzondering. Het album Salisbury uit 1971 bevatte een echte onvervalste epic. Dat is anders dan alles wat de band tot nu toe had gedaan. En ja, dat was echt onvervalste symfo. We gaan het titelnummer draaien, Salisbury.

0: Ja, het kon natuurlijk ook niet goed aflopen, hè? Uriah Heep was dat met hun epic Salisbury van het gelijknamige album uit 1971. En daarmee was de band ook meteen ingelijfd in het symfo-genre. Nu zijn we al een tijdje in de jaren 70 actief, zeg maar. Om het niet al te retro te maken deze uitzending, maken we nou een grote sprong naar 2025 en dan ook waarschijnlijk ook naar de toekomst. Want de band Gazpacho, de eclectische Noorse band Gazpacho, brengt binnenkort een nieuw album uit. Misschien is het zelfs al uit op het moment dat je dit hoort. Ik heb vernomen dat het echt rond het einde van oktober zover zal zijn. Maar goed, Magic 8 Ball heet het album. Vorige keer draaiden we al een single van het album. We gaan het terugpakken met nog een andere single van deze Nooren. Gingerbread Man.
1: Nieuw in Symfo City.

Cas Pacio met het nummer Gingerbread Man. Het komt van het nieuwe album Magic 8-Ball en dat is op 31 oktober uitgekomen. Ik hield het even slag om de arm, want dat soort data willen wel eens een keer verschuiven. Maar hij is verkrijgbaar. Ik heb me laten influisteren dat het weer een heel goed album is. Dus liefhebbers en mensen die de band nog niet kennen, ga gewoon lekker luisteren. En neem er de tijd voor, hè. Dat heeft de muziek van Cas Pacio wel een beetje nodig. Maar dan wordt het ook wel wat. We gaan naar Duitsland. Daar zit de progressieve rockband Samari. Samari maakt muziek die de liefhebbers van bands als Pure Reason Revolution wel eens heel interessant zouden kunnen vinden. Stevige, moderne rock tegen de prog metal aan. Met goede composities en een fraaie zangstem. De band heeft onlangs hun derde album uitgebracht. En dat album heeft een beetje een Bijbelse tekst.

Samari, The Deer Pants for Flowing Streams heet het album. We draaiden titelnummer en we draaiden ook nog een ander korte nummer. Dat heet Drinking Water. En van Duitsland gaan we naar, ja, naar wat eigenlijk? We gaan naar Cazares. En over Cazares heb ik bijzonder weinig kunnen vinden. Wat ik wel weet, is dat het een Poolse muzikant is. Maar hij is verder niet echt bekend. Dus plaats bij deze een oproepje. Mocht je iets weten over Cazares, mocht je iets vinden meer dan dat hij mooie muziek maakt, meld het even bij SymphoCity. Mocht je dan ook nog een idee hebben van wat we nog meer zouden kunnen draaien, we houden ons van harte aanbevolen. We draaien een single van hem. Into the Abyss.

Casares, Into the Abyss heet het nummer. Hij is overigens verschenen als single in 2022. Alweer, waar blijft de tijd? En waar de tijd blijft, dat weet ik soms ook niet, want het uur Sin for City zit er alweer er bijna op. Mocht je nou denken, wat hebben we dit uur gedraaid? Of mocht je nou denken, ik wil deze uitzending nog een keer graag beluisteren? Dat kan tenslotte. Op onze website www.sinforcity.nl kan je de playlist vinden. Kan je de uitzending ook streamen. Hij staat er normaal genomen vrij snel op. En ja, mocht je helemaal niet genoeg kunnen krijgen van ons prachtige genre, kijk dan eens op www.progressieverock.nl. Daar staat niet alleen Sin for City op, maar ook tal van andere radioprogramma's die in de prog zitten of prog gerelateerd zijn. Ik doe er zelf altijd wel leuke ontdekkingen. En ja, iedere programma heeft natuurlijk ook zijn eigen insteek, zeg maar. Maar één ding weet ik heel zeker. Van Spokesbeard draaien ze allemaal wel wat. Deze moderne neoprogband is zo bekend en ze hebben zo'n enorme staat van dienst dat ik me niet kan voorstellen dat die overgeslagen wordt. In 2013 bracht de band het album Brief Nocturnes and Dreamless Sleep uit. Daar gaan we een nummer van draaien. I Know Your Secret heet het nummer. Luister nog even lekker naar. En ik hoop dat je blijft hangen. Want straks, na het journaal, hebben we een nieuwe uureditie van Sin for City. Ons tweede uur. Graag tot straks bij Sin for City.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.

0: SymfoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity. We begonnen met ons tweede uur met Beggars Opera. En Beggars Opera is een band die in de jaren 70 bekend stond om hun mooie, inventieve, symfonische composities. En toen kwam hun album Pathfinder. En Pathfinder was een album vol kortere composities, puntig. De melodie stond meer centraal dan de inventieve instrumenten en dergelijke. En oh, wat was men teleurgesteld over het album. Maar als je zo het nummer hoort, denk je, best aardig. Zeker voor die tijd. En een leuke opener voor ons tweede uur. In het vorige uur hebben we een mooie mix gemaakt tussen oud en nieuw werk. We zwieren in tussen 1971 en 2025. En dit uur, de uur gaan we het eigenlijk niet veel anders aanpakken. We hebben muziek in de aanbieding. En dat gaan we straks ook draaien. Van Big Big Train. Ik mag niet de fout maken door te zeggen, wat moet ik over Big Big Train zeggen? Ze zijn bekend genoeg. Maar stiekem denk ik het natuurlijk wel een beetje. Hè? Big Big Train is een van de grote namen in de huidige neoprog. De band heeft heel wat albums gemaakt. Ze hebben goede tijden gekend, ook slechte tijden met het overlijden van de zanger. Ze hebben een nieuwe start gemaakt en hoe. Maar we gaan geen nieuw nummer draaien van Big Big Train. We gaan een nummer draaien wat lekker lang is. Het heet Voyager. Het komt van het album Grand Tour uit 2019. Veel plezier!

0: Big Big Train Voyager heet het nummer. En het komt van het album A Grand Tour uit 2019. Het hoog tijd nu voor wat nieuw werk. En ik denk ook wel heel erg nieuw werk. We gaan iets draaien van een samenwerkingsverband. Ze gaan door het leven als monkeys on Mars. En het is een samenwerkingsverband tussen twee stevige space rock bands. We hebben het over de Franse band Mars Red Sky en de Zwitserse band Monkey Tree. Deze twee bands hebben elkaar gevonden in stevige space rock, instrumentale prog van het stevigere experimentele soort. En samen zijn ze tot een mooi samenwerkingsverband gekomen onder de naam Monkeys on Mars. De twee bands gaan zelfs toeren, heb ik me laten vertellen. Voorlopig niet in Nederland, wel in de landen om ons heen. Dus je weet het maar nooit waar de twee space rock bands terecht gaan komen. Vooralsnog doen we het gewoon op Sinfo City met het nummer van het nieuwe album Monkeys on Mars. En het nummer heet Seasonal Pires. Mars Red Sky en Monkey Tree.
1: Nieuw in Sinfo City.

buitenaards. Monkeys on Mars heet het album. En het is een samenwerking tussen Mars Red Sky, een spaceboro rockband met zang, zo te horen, en Monkey Tree. We draaiden het nummer Seasonal Pyres. Ik heb al gezien trouwens dat de band met name in Frankrijk aan het toeren gaat. En dat is niet al te ver weg, denk ik dan maar. We gaan even door met onbekende muziek. Weer een samenwerkingsproject staat er bij ons op het programma. Het is de samenwerking tussen Papercut en Derek Sherinian. Papercut is een onafhankelijke muzikant die, als je op internet kijkt, aardig wat albums gemaakt heeft. Hij opereert een klein beetje in de schaduw, zeg maar. Het is wel een muzikant die de klassiekers kent. En hij was dan ook zeer blij toen hij de kans kreeg om met Derek Sherinian de handen in één te slaan. En Derek Sherinian die kennen we natuurlijk als sessiemuzikant. Onder andere Kiss, Amy Malmsteen, Alice Cooper, een heel ervaren muzikant. Samen hebben de heren het album Pipelines Under the Moon uitgebracht vorig jaar. Niet zozeer om er wereldberoemd mee te worden, maar wel omdat ze het nou eenmaal leuk vonden om te doen. We gaan het titelnummer draaien. Pipelines Under the Moon.

Papercut en Derek Sherinian. Pipelines Under the Moon heette hun samenwerking. En ik zat net heel braaf op te sommen waar je Derek Sherinian van zou kunnen kennen. Alice Cooper bijvoorbeeld, Amy Manstein. En dat is ook zo, want ik wilde de meest voor de hand liggende niet noemen. En dat is natuurlijk Dream Theater. En dan kan ik een lekker makkelijk brugje gaan leggen als het over Dream

Wie het hier hebben het over moderne prog rock en prog metal af en toe. Nou, we gaan geen Dream Theater draaien, dat gaan we niet doen. We gaan wel een nummer van Haken draaien. En Haken is een Engelse prog metal band die in het begin van hun carrière werd beschuldigd van het naspelen van de grote prog metal bands van die tijd. Onder andere Dream Theater, maar die nu toch echt een eigen positie heeft verworven. En die ook als voorbeeld dient van heel veel jongere bands. Haken bracht in 2016 het album Affinity uit. Een album met, zoals altijd bij hun, fantastische zang en ook een hele mooie jaren 80-achtige touch. We gaan dat verdraaien. En het nummer wat we gaan draaien was een prachtig jaar. 1985.

Ja, zo klonk dat in 1985. Nee hoor, dat is niet waar. Het nummer heet 1985 en het komt van het album Affinity. En dat komt weer uit 2016. Het staat op naam van de Britse band Hagen. Het wordt tijd om gas terug te gaan nemen, want we zitten aan het einde van het tweede uur van ons programma. We sluiten af met de Pineapple Thief. En de Pineapple Thief is ook zo'n gevestigde naam geworden. De band rond Bruce Swords staat al jaren garant voor mooie composities. Typische herfstmuziek. Vooral natuurlijk dankzij de zang van Bruce Swords. In de begintijden van de band werd de band vergeleken met Radiohead. Ten Stories Down kwam in 2005 uit. En Ten Stories Down was de opvolger van het bejubelde Variations on a Dream uit 2003. Toen brak de band eigenlijk als het ware door. En dan werd het een beetje ingewikkeld. Ineens verscheen het album 12 Stories Down in 2004. In 2005 verscheen het album 10 Stories Down. En stiekem verscheen ook nog een EP, die heette 4 Stories Down. Wat was er nou aan de hand? Nou, 10 Stories Down was het album zoals de bedoeling was. Met de versie van 12 Stories Down was de band niet tevreden en die is gewoon uitgebracht als een soort van fending. En 4 Stories Down was een soort EP. Goed, lang verhaal kort. Je hebt er 2 uur muziek met 3 verschillende versies met allerlei verschillende tijdsduren. De 10 Stories Down wordt op dit moment heruitgegeven als 1 definitieve editie met alle nummers helemaal geremasterd. Kortom, mocht je dat album niet in huis hebben, is dit dé kans om het album in huis te krijgen als meest complete versie. Ik denk dat ik wel genoeg heb gepraat voor vandaag. Van 10 Stories Down gaan we een nummer draaien wat niet zo vaak gedraaid wordt. Tuesday, Haboob. En ik zeg tot de volgende keer bij Sinfo City.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer, de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.